0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
3: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden. Vivi.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm en papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
3: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
3: Ah.
4: Mat die netjes.
3: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Willy. Music matters.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbelle.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar?
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Willy.
0: Music
1: matters.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
6: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
5: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
7: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
5: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nochtans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van de Perre van Union.
8: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
5: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9, pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
4: Music matters.
3: Thomas en Sien.
9: Goedemorgen, ik weet het, we zijn al een hele week bezig met de ochtendshow, maar toch voelt vandaag als de echte nieuwe start van het nieuwe seizoen.
10: Nu is recht, nu is recht. Alle excuses zijn op en we gaan eraan beginnen. Goedemorgen, welkom bij Willy.
4: Music matters. Willy. Willy.
10: Ervaar jij ook hoge werkdruk en heb je ook het gevoel om altijd beschikbaar te moeten zijn, Sien?
9: Ja, sinds ik met jou samenwerk, ja. Nee, is niet waar.
10: Dankjewel. Ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Zeer lief. Oké, wegsfeer.
9: Ook zo niks meer zeggen nu?
10: Nee, ja. Ik heb even een trek proberen. Ja. Mooi.

0: Ja, ik weet het, jong. 5 over 7, de eerste slag in het gezicht is al uitgedeeld. Ook de wheelies melden het. Dat is dus een rare toon om mee te beginnen, maar geen probleem. Goedemorgen, welkom. We worden twee Belgen en Lena.
1: Ik kan het verklaren. Het is new year, new me. Nieuw schooljaar, new me.
0: Ja?
1: Ik heb sinds gisteren een superduur fitnessabonnement.
0: Ah, maar ik zag het al. Jij ziet er zo fit uit. Ik wou het net zeggen.
1: Ik heb ook dat gevoel. Ik heb dus de volle 1 keer gefitnessd.
0: Wauw, ja.
1: En ik heb het gevoel dat ik al sterker ben. Ja, ook mentaal.
0: Ziet het ook
1: al
0: zeker. Mentaal zit je goed. En dus, voilà. De eerste keer fitnessen is gebeurd.
1: Ja.
0: Meteen een jaarabonnement.
1: Moet dan.
0: Stokje achter de deur.
1: Dat moet dan, een van die fitnesszaken. Kan je niet voor een maand nemen, hè?
0: Nee. En ook als je resultaten wil zien, dan weten we ook. Hè. Dus gisteren voor de eerste keer, heel goed. Maar ik zag het meteen, het verschil. Ja. Wanneer is de volgende keer dat je nu gaat?
1: Wel, ik denk morgen.
0: Morgen, toch? Ja. Hè?
1: Dus, zal ik het in onze gemeenschappelijke agenda
0: zetten? Zeker, dan kunnen we wat overzicht bewaren. Ja. Ja. Want dat is wel belangrijk. Vrienden van Willy, hartelijk welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ik probeer mij zoveel mogelijk op de luisteraar te richten. Sorry daarvoor. Wat zijn de wilde plannen? Dat wil ik graag weten. Het is ook wel de allerlaatste dag van de zomervakantie. Voor wie nog vakantie heeft, maar vooral voor de schoolgaande jeugd. Morgen is het weer vandaan.
1: Toch een warme oproep. Stel dat we volgend jaar nog steeds naar 2 volle maanden zomervakantie gaan. Ja. In Wallonië is het al niet meer zo.
0: Ja.
1: Ik zou ook willen pleiten voor 2 weken minder vakantie hier. Maar stel dat dat niet lukt, zouden we dan volgend jaar toch zo op een volle week kunnen beginnen. Gewoon zo, waarom niet gewoon vandaag?
0: Ja.
1: Dat we meteen op een maandag kunnen beginnen.
0: Ja, het is een beetje lullig, zo die non-aanloopdag. En voor je het weet is het natuurlijk wel op die manier snel weer weekend. Dat is ook mooi.
1: Ja, maar
0: ik hoor dus een pleidooi om de zomervakantie in te korten, zien.
1: Ik ben daarvoor, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: En ik heb het gevoel dat alle kinderen daar eigenlijk ook voor zijn. Nu moeten leerkrachten ook eerst 2 weken alles herhalen, omdat het gewoon zo lang geleden is dat ze hun hersenen
0: hebben gebruikt. Die doofussen weten niets meer, hè. Nee, dat is waar. Nee, oké. Okay. Ik ga het eens in de groep gooien. Ja. Ik vind dat een interessant thema. Wie gaat mee? Okay. Ik denk dat vooral mensen met nog jonge, schoolgaande kinderen... Daar. Ja. Ik zit ook in jouw kamp.
1: Oké. Okay. Ah, top. Willy.

0: absoluut. Tuurlijk. De groepsnaam deed het uiteraard al vermoeden. Het wordt hier ook gemeld door Willy, bij name de genaamde Walter. Het is qua akkoordenschema zeer gebaseerd op Material Girl van Madonna. Zeker wel deze single. Van de single Baby Cool, maar de groepsnaam deed het ook al vermoeden. Nothing But Thieves. Ja. Keihard gepikt.
1: Creativiteit is tenslotte ook gewoon goed pikken, hè?
0: Is goed pikken, ja. Dat moet ook toch kunnen. Velen zijn ook voor het idee om die zomervakantie 2 weken korter te doen, maar dan uiteraard die wel achter de herfst en de krokus te plakken. Hè.
1: Ja,
0: dat zou ideaal zijn.
1: Maar dat zou echt
0: zijn. Dat zou zoveel beter zijn.
1: En ik heb het gevoel dat iedereen pro is.
0: Ja, geef je dat door?
1: Ja. Okay. Er is al veel dat ik moet doorgeven.
0: Maar... Ja, maar dat is geen probleem. Maar goed. Nee, bedankt dat je ook vraagt naar mij. Het weekend zien.
1: Ah ja, sorry.
0: Nee, geen probleem.
1: Hoe was jouw weekend?
0: Nee, maar het is nu misschien wat kort om er nog over te beginnen. Maar het was een emotioneel weekend. Ja.
1: Oei.
0: Ja. Oh,
1: sorry.
0: Positief emotioneel.
1: Ah, oké. Okay. Ja.

0: Elke is geen vraag de partij om het naar Waals model te doen. De schoolvakantie, de zomervakantie, 2 weken, liever korter. Maar Elke is leerkracht. Dus ik weet niet of dat voor alle leerkrachten geldt. Ik zou het durven te betwijfelen.
1: Maar... Ja, iedereen zal zijn eigen redenen natuurlijk hebben. Ja. Dat snap ik ook wel. Ja.
0: Geen probleem. We hoorden One Love, enfin One van YouTube.
2: Polkepap.
0: Oh ja, vandaag extra vroeg Polkepap. Ja.
1: Zo meteen al, want we hebben natuurlijk ook Disney tickets weg te geven. Vanaf vandaag 2 weken lang wint er elke ochtend 1 Willy 4 tickets voor Disneyland Parijs. Fantastische prijs. En Polkepap willen we natuurlijk ook spelen, hè? Dus we doen dat iets vroeger.
0: Ja. Dadelijk een belangrijk dilemma. Met de muzikale uitkomst die onvoorspelbaar is. Dus zo meteen een nieuwe Polkepap.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Thomas en Sien.

0: blijft ook zo'n lekkere gitaar heeft. There's no other way. Van Blur, bijna 7:30 aandacht. Het is tijd voor...
1: Bollekebab.
0: Alweer een muzikaal dilemma met een heel straffe vraag erbij, Sien. Ik ben benieuwd wat je vandaag hebt gekozen.
2: Ja, ik moest het natuurlijk niet verzoeken vandaag, want vanaf vandaag geven wij 2 weken lang tickets weg voor Disneyland Parijs. Dus mijn vraag is, met wie zou jij het liefst een hele dag in Disneyland Parijs rondlopen? A, met Björk, of B, met Shirley Manson, dus van Garbage.
0: Ja. Met Björk of met de frontvrouw van Garbage, Shirley Manson, in Disneyland Paris.
2: Je mag gewoon Parijs zeggen hoor.
0: Ja, is goed, maar ik ga gewoon chic doen en Paris zeggen.
2: Oké.
0: Bij wie ga jij?
2: Ja, ik heb een heel, heel duidelijke mening daarover, maar ik weet niet of ik ze al moet prijsgeven.
0: Tuurlijk, ik heb er net naar gevraagd eigenlijk.
2: Ja, maar ik wil de Willy niet beïnvloeden.
0: Maar de Willy is niet beïnvloedbaar. Die heeft een eigen mening.
2: Oké, Björk.
0: Björk?
2: Ja, omdat ik denk dat met Björk lachen is.
0: Ja.
2: Omdat we dus heel de dag samen heel het commercieel gedoe van Disneyland Parijs zouden becommentariëren en er tegelijk ook heel hard van genieten.
0: Ja, ik snap het. Ik ben ook een beetje bang om Shirley Manson te kiezen, want als het dan een zonnige dag is, gaat ze de hele dag lopen zagen. Daar begint het al mee. Het is dan doorcijpelen, Sien. Ja, zeer goed. Daarnaast maak je me ook wel wat zorgen met Björk, want dat is natuurlijk een heel... ja, fantasievolle vrouw, zal ik wel zeggen.
2: Daarom?
0: Dromerig.
2: Lachen.
0: Dus de kans dat hij opeens in de afdeling van Ratatouille uit het gondeltje stapt om ratjes te gaan knuffelen en dat allemaal iets te sprookjesachtig vindt. Ja, kan ook, hè. Kan ook.
2: Ja, maar daar dus teken ik voor. Net daarom.
0: Waar is ze? Ze zit daar op de berg samen met een ratje en krijgen haar niet meer af. Zeer mooi. Laat maar weten. Je vindt het heel makkelijk de weg via de Willy-app. Daar popt het gewoon op. Kiezen in de Pollekepap.

0: Je hebt nog 1 minuut de tijd om te stemmen. Gewoon even app openen en dan zie je Polkepap. Met wie zou je het liefst een hele dag in Disneyland Parijs rondlopen? Björk of Shirley van Garbage?
1: Ja, Garbage staat redelijk voor op dit moment. Dus als je er iets aan wil doen, het is de laatste minuut om er verandering in te brengen.

0: er dus mensen, ik ga ze niet bij naam noemen, maar bijvoorbeeld Michel, die dus aldus Björk kiest, terwijl hij eigenlijk liever Garbage hoort, maar hij een beetje schrik heeft dat Shirley echt een pak gaat zagen als je met haar naar Disneyland Parijs zou gaan. Uiteraard zeker bij mooi weer, zo kennen we haar.
1: Stop met die mop. Stop.
0: Teen Rebel van Haunted Youth. Het is 7:30.
2: Bolleke pap.
0: Duidelijk, hè?
1: Het is superduidelijk. En ja, misschien ook een klein beetje voorspelbaar en begrijpelijk ook.
0: Ja.
1: Dat 68% van de lieve luisteraars voor Garbage heeft gekozen.
0: Waarom is dat nu zo begrijpelijk?
1: Zowel wat Björk als personage betreft, als het nummer waar je voor moest stemmen, Army of Me.
0: Niet
1: meteen.
0: Het zijn niet de hapklare ontbijtblokken.
1: Ja,
0: dat is waar.
1: Ja, dus ik snap
0: fantastische
1: het.
0: Fantastische song.
1: Man. Dat wel.
0: Allereerste single, als ik me niet vergis.
1: Ah, ja.
0: Maar dit terzijde.
1: Ja.
0: Het is Garbage geworden. Shirley Manson, Only Happy When It Rains.

0: zonde van de tijd dan.
1: Nee, maar ook daarom had ik voor Björk gekozen. Maar kijk, de bol is achter de rug.
0: Ja, we kunnen er nee. weer. Gewoon vrolijk voorbij. Zeg, we gaan Dressed Like Boys draaien. En sinds wij natuurlijk een innige band hebben met de frontman van Dressed Like Boys met Jelle, hebben wij toch al een klein voorsmaakje gekregen van wat de nieuwe single van Dressed Like Boys zal worden. Die komt heel binnenkort uit.
1: Woensdag zelfs, denk ik. 2 september.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Dat is al overmorgen dus.
1: Ja.
0: En dat is een heel bijzondere single. Het is echt een fantastisch, heel erg mooi. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen van Jelle, het is een heel rustig lied. Het is echt een ballad die je eigenlijk voor een van de allereerste keren bij mij weten gespeeld heeft bij ons op zijn elektrische piano in de Willy Chalet. En toevallig was dat het nummer, uiteraard ook lichte vermoeidheid misschien die meespeelde, maar waar eigenlijk de, ja, behalve Sien, al de rest nog net niet stond te blijten van ontroering. Zelfs Wim Oosterling, ik zweer het u, officieel. Maar goed, die komt eraan, overmorgen. In afwachting daarvan, absolute klassieker van Dressed Like Boys, Pinnacles.

woensdag komt de nieuwe van Dress Like Boys uit. Een prachtige, prachtige nieuwe single. Hier nog Pinnacles. Ondertussen bijna 20 voor 8. Dus jawel, tijd om, als je een thermos wil van Willy, even dat te melden door een bericht te sturen. Thermos via de Willy-app. Meer moet je niet doen. Stuur maar thermos via de Willy-app.

0: wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Thomas en Sien.

0: blijft toch ook voor eeuwige drie dagen fantastische song Sledgehammer van Peter Gabriel. Maar ben ik nu weer aan het lachen zien? Dat is toch prachtig?
1: Ja, okay. Ik vind ook een heel, heel goed nummer. Maar ken je de anekdote van onze collega Jeroen over dit nummer?
0: Nee.
1: Dus Jeroen, onze collega die mee radiospotjes en zo maakt,
0: ja.
1: Als dat nummer uitkwam, ik weet niet hoe oud hij was, maar redelijk jong nog.
0: Ja.
1: En hij heeft echt jarenlang gedacht, dus geen mop, hij jarenlang gedacht dat je dit nummer Sledgehammer moest uitspreken.
2: Ja.
1: Van Peter Gabriel. Hij dacht dat dat een Duitser was. Tot op een bepaald moment hij dus dat zei van, ah ja, dit is het liedje Sledgehammer.
0: Oh.
1: En toen hebben mensen hem geweest op het feit dat het dus Sledgehammer is.
0: Ja. Bij zo'n mensen werken, dat is echt ongelooflijk. Maar ja, goed. Leuke man, zeker wel. Zeker ook, zie hem graag.
1: Ja.
0: Dag Sandy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Sandy, je maakt een redelijk wakkere indruk, klopt dat ook?
3: Ik ben al even wakker, ja, dat klopt.
0: Uitstekend. Ja. Vandaag speel je tegen Jan het thermospel. Dag Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij al even in de weer vandaag?
4: Ik ben al even aan de gang, ja.
0: Okay.
1: Zijn jullie beiden wakker genoeg om zo meteen hopelijk te horen welke artiest of band we zoeken? Je zal dus een artiest of band horen die nog niet bepaald heel erg goed wakker is. Als je herkent welk nummer en dus vooral van wie het nummer is, dan roep je je eigen naam, we stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos, heb je het fout, krijg je wel nog steeds een Willy pet. Oké, Sandy, Jan, zijn jullie klaar?
3: Ja.
4: Ja.
0: Uitstekend. Dit is vandaag de opgave. Hola. Er was nog geen zang en Sandy had al iets gehoord, maar welke band of artiest is volgens jou nog niet wakker?
3: Ik ben niet zeker, maar ik denk Moby.
0: Moby, laten we eens luisteren. Sandy, ja!
1: Zeker wel!
0: Dat is wat er met Moby. Zeer sterk op een maandag, my Sandy. Wakkere burger, goed gedaan. Jij wint vandaag de thermos. Voor jou, Jan, wordt het een pet. Hopelijk ben je daar ook blij mee.
4: Ontzettend blij.
0: Oké, heel fijn.
4: Gefeliciteerd.
0: En sportief ook
3: nog.
0: Bedankt om mee te spelen, Jan en Sandy. Een fijne dag en veel plezier vandaag. Hè.

0: was nog niet bepaald wakker. Maar Sandy wel. En ze had dat redelijk snel in de mot. Moby dus met Porcelain. En Sandy een thermos van Billy Rijker.
1: Er komen ook al...
0: Sorry. Excuus. Dat was voor het lachen.
1: Dat is toch wel rap, hè?
0: Een beetje raar, hè?
1: Een beetje raar.
0: Nee, ja. Geen probleem. Jij wou iets zeggen, Sien?
1: Ja, dat er al vragen binnenkomen. Wanneer geven jullie vandaag die tickets voor Disneyland Parijs weg? Elke dag op een ander moment. Dus elke dag ergens tussen 7 en 10. Vandaag zal het voor na 9 uur zijn. Want straks ook de Sport Willy en de Goed Nieuws Willy.
0: Drukke dag.
1: Hopsa.
0: Drukke dag.

0: Typisch toch, stuurt Chris. Net nu jullie de categorie beste radioprogramma moesten binnenrijven, worden de kastaars afgevoerd. Het is toch duidelijk, zeker, zegt Chris.
1: We waren ook de enigen in het medialandschap die er nog geen hadden gewonnen,
0: ja,
1: denk ik.
0: Inderdaad. Zo blij dat we daar vanaf zijn. Ja. Zeer mooi. Het nieuws van 8 uur komt eraan, net op tijd.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie de Bast van de VVSG.
7: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
6: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
8: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
6: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Serveer Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag, is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
9: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
6: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maxima tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
0: Matters. Heel goedemorgen, hartelijk welkom.
10: Thomas en Sien.
0: Straks terug van weg geweest, hè? Onze goed nieuws, Willy. Veel mensen hadden er maar gevraagd, maar vanaf vandaag terug.
1: En uitzonderlijk ook al de sport, Willy, om 8:30. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, Sien. 8 over 8, hartelijk welkom. We beleven samen maandag 31 augustus. Betekent voor alle scholieren, morgen zijn alle excuses op. En dan mogen ze terug naar school.
1: So long, fuckers.
0: Thank you. Night. Maar dit terzijde. Los daarvan, je vroeg mij een uur geleden, was het exact een uur geleden, van hoe was jouw weekend? Waarop ik spontaan zei, goh ja, emotioneel. Ja. En jij zo lief was om daar verder ook niet op in te gaan.
2: Dat is wel waar.
0: Nee, maar geen probleem. Nee, maar genoeg over mij. Hoe was jouw weekend?
2: Maar ik heb al over mijn weekend verteld, hè.
0: Ah ja, oké. Okay. Het is me niet bijgebleven, maar geen probleem.
2: Wat, mijn superduur fitnessabonnement dat ik heb afgesloten?
0: Ja, maar ik zit wel nog meer over het fitnessabonnement. Je bent het ene keer gegaan en je gaat er alles uithalen, want jij bent wel goed met centen. De kans dat je midden in de nacht op de deur van de fitness gaat staan bonken om zeker te zijn dat je maximum rendement eruit haalt, is groot.
2: Klopt.
0: Prima.
2: Maar dus waarom was het emotioneel voor
0: jou? Wel, kijk, lang verhaal kort. Mijn oudste zoon, Leon, die gaat op Erasmus.
2: Oh.
0: Ja. Hij gaat naar Porto. En dat is natuurlijk ontzettend heugelijk nieuws.
2: Dat is heel lang ook
0: maar
2: wel,
0: ik heb hem nog nooit een half jaar moeten missen.
2: Ja, dat is
0: en dat is een beetje speciaal. Ja. Dus voilà. Maar hij gaat daar de prachtige tijd van zijn leven hebben. Dus allemaal prima. Dit is echt heerlijk nieuws natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ik kan hem wel missen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, het was een afscheid zo met alle, met alle kinderen. En met,
2: Dat was wel zo van...
0: Ze worden groot, mevrouw.
2: Dat is loslaten,
0: Dat is loslaten ook, hè. Zeg, over loslaten gesproken. Straks de weerwielie. Vandaag gaan we een beetje lekker mal doen, maar dat heeft alles te maken met onze grote Disney-actie natuurlijk vandaag. Daardoor gaan we straks al de sportwielie hebben, Jonas.
2: Ja, want om 9:15 geven we dan vandaag voor het eerst die Disney-tickets weg. Dus we hebben een beetje gemorreld in het schema, maar je krijgt alles.
0: Ja.
2: Daar komt
0: in licht andere volgorde, maar wel in heavy doses. Welkom. Music matters.

0: ze nog kunnen, de Stones. Jawel, meneer, mevrouw. Zeker wel. In de stars van de Rolling Stones. De Weerbeelie. Hi Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frank, nu zijn alle excuses op. Terug echt helemaal aan de slag vanaf vandaag.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja, de vakantie is voorbij, dat is duidelijk. Ja.
0: Voilà. Ook het vakantieweer meteen in één beweging?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het prachtige zonnige weer, droge dagen, dat zit er voorlopig niet aan te komen. Hè. Het is zeer wisselvallig. Dat is op dit moment ook het geval, voornamelijk in het westelijke deel van het land. En die buien die zijn nu stilkens aan ook het centrum van het land aan het bereiken. En uiteindelijk gaan ze ook verder doorschuiven richting het oosten. Dus iedereen krijgt zijn deel. Het is wel zo dat tussendoor er ook plaats is voor een paar opklaringen. En later in de namiddag dan wordt het grotendeels droog in het westelijke deel van ons land. Dus aan de kust en dan ook West- en Oost-Vlaanderen. Redelijk wat wind, dat ga je ook voelen als je buiten komt. En qua temperaturen zitten we nu al op zo'n 16, 17 graden. Maar het wordt maar maximaal een graad of 20 vandaag.
0: Oké, ook niet verkeerd. Heb je ook niet het gevoel van, als je daar gewoon eens naar de natuur kijkt, of je tuin, weet ik veel van, het was misschien ook niet slecht, een beetje regen. Het was zo, nee, ik heb het gevoel dat bomen aan het herraden me zijn. Zo van, oké, ze staan, ja, staan er al iets
2: fitter bij. En ook het gras.
0: Ja, gemaakt.
2: Ook het gras, ik vind dat dat heel snel gegaan is.
0: Ja, het pakt zich allemaal. Als troost, Frank, zei ik het. Zeg het maar als troost.
2: Inderdaad, het is niet leuk natuurlijk als het regent, maar fijn. Ja. Moest het niet regenen, dan is het gewoon onleefbaar hier.
0: Dan was het wel naar de knoppen natuurlijk, dat is waar.
3: Ja. Zeg, en dan morgen gaan al die ouders prachtige foto's van hun kindjes kunnen maken op die eerste schooldag.
2: Wel, het is zo dat het droog start. Hè. Dus in principe is het droog met zelfs nog wat zon op de meeste plaatsen. Dus als de school begint, maar dan in de loop van de dag gaat het wel zo zijn dat het lichtjes wisselvallig wordt. Hè, met dus een paar buien die in de loop van de dag kunnen ontstaan. Later in de namiddag wordt het dan weer droog op dinsdag bij 21 graden. En je kan toch wel stellen dat heel de week wat wisselvallig zal zijn. Hè, met een paar buien of wat regen. Temperatuur altijd zo rond de 21 graden. Eind van de week wel iets zachter. 23 graden is dan mogelijk. En het weekend zo groot vraagteken. Dus dat kan alle kanten op.
0: Wow, mystery box.
2: mystery box inderdaad. Ja, dus we moeten wel een beetje wachten. Er zijn dadelijk veel verschillen tussen de weermodellen, dus daar kan ik niet veel over vertellen voorlopig.
0: Oké, je hebt het gehoord van ons weer, Willy, van Frank, aan alle kindjes die morgen naar school stappen. Hey, de blijdsmoelen onder jullie. Het wordt een droge start, hè? Gaan we dat afspreken?
2: Ja, voilà.
0: We spreken het zo af, hè? Ik wil geen snottenbellen zien. Goed? Oké. Dankjewel, Frank. Tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
3: Dag. De Weerbeelie.

0: mensen ach, moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Thomas en Sien.

0: We hoorden Skunk & Nancy en Twisted Every Day Hurts. Het is een extra fijne dag, omdat straks de Goed Nieuws weer terug is. Je hebt vorige week nog net moeten missen.
1: Maar... dat is om 20:15. Dan Freek Braakman brengt hij terug het goede nieuws van de dag. Maar eerst ook nog even bellen met Jonas de Kleer, onze sportwilly. Is sportjournalist natuurlijk bij VTM. En brengt uitzonderlijk vandaag om 20:30 al het sportnieuws.
2: Willy

0: is al aangenaam wakker worden natuurlijk, snap ik, met The National. Maar nu zijn alle excuses wel werkelijk open. Hoor de Light Years.
1: De Sportwheelie.
2: Jonas De Kleer, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Dag Jonas. Jonas, wie zijn volgens jou de winnaars van het weekend op sportief vlak dan uiteraard?
3: Wel, ik denk dat alle Gentenaars heel content gaan zijn en content wakker worden. Ja, want voor het eerst in 3 jaar tijd kon AA Gent thuis nog eens winnen van Club Brugge. 2-1 werd het in die slag om Vlaanderen. Ja. En wel knap hoor, want Gent is nu al 9 matchen op rij ongeslagen.
0: Ja, het mocht wel eens gebeuren ook. Dat was lang geleden eigenlijk dat het toch.
3: Ja, het is toch een soort van wederopstanding dit seizoen, heb ik het gevoel. Het ziet er goed uit, voorlopig toch. En dan ook zeker een winnaar. Ik weet niet of jullie de Spanjaard Enric Mas goed kennen.
0: Niet persoonlijk.
2: Nee.
3: Ja, wel, maar kijk, die werd zaterdag plots ongewild een beetje de nieuwe leider in de Vuelta. Ja. Omdat Pogacar viel, hè. En wat ik wel chic vond van Enric Mas, op het podium na de finish kreeg hij die rode leiderstrui. Normaal trek je die dan aan. Ja. Maar hij wou dat niet doen, want hij had zoiets van, ja, ik verdien dat eigenlijk niet echt vandaag. Ja. En dan 1 dag later won hij wel de rit in die rode leiderstrui. Dus dan is het wel
0: meer dan terecht. Maar wel inderdaad heel chic. Dat is wel echt mooi.
2: Chic, maar ook wel heftig van Pogacar, want effectief, ja, het drama is ook tot mij gekomen. Het heeft mij bereikt en dan is het al veel drama.
0: Dat is het officieel, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: Is zijn seizoen voorbij, Jonas?
3: Goh, het was wel echt een harde smak. Ja. Je zag hem duizelen en dan bebloed in de ziekenwagen stappen. Het is een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een breuk in de nekwervel.
0: Oei, dat is wel
3: heftig. Dat is stevig. Ja, en bij elke normale mens denk je dan, het is onmogelijk om over een maand opnieuw competitief te zijn. Ja. Want dan is er het WK wielrennen al, eind september.
0: Ah ja, shit. Oei, ja.
3: Ja, maar Pogacar is geen normale mens. Hè? Dat weten we allemaal, dat is een topatleet. En je kan in principe met die breuken ook relatief snel terug op de rollen gaan trainen. Nu, wat wel zeker is, dat is dat het onmogelijk is om in je allerbeste vorm te gaan zijn. Dat is zonde voor hem. Maar, eerlijk is eerlijk, dat geeft de tegenstand meer kansen. De Belgen ook, hoe erg het ook klinkt. Maar dat is helaas ook deel van het wielrennen. Ja.
0: Moeten we niet onnozel over doen. Voor Evenepoel is dat geen slechte zaak. Maar goed, we krijgen er vandaag... wie krijgt er vandaag een plaat van jou?
3: Geen Pogacar, dat had ik vorige week eigenlijk al beloofd. De plaat gaat helemaal terecht naar onze Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen. Die werden 3e op het wereldkampioenschap. Ja, een medaille, dat was de ambitie op voorhand. En het is voor deze generatie, met heel veel talent, de eerste medaille op een WK.
0: Goed gedaan.
3: Al blijft er toch zoiets knagen, hè. In de halve finale tegen Nederland werd er een doelpunt afgekeurd. Ja. Onterecht, vind ik. Dat vonden de Panthers ook. Dus wie weet had er zelfs meer in gezeten. Ja, en dat hoorde je ook bij Alex Scherniers achteraf.
4: Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. De wedstrijd van twee dagen geleden is misschien ondertussen een klein beetje verteerd. Al vind ik dat externe factoren het lot ons lot heeft bepaald. Maar bon, kijk, dit brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
0: Ik kan me niet van indruk ontdoen dat Alex misschien wel van de grandwazen is van de hockey.
3: Maar die gaan ook zo content zijn, zal dat zijn.
2: Sorry, maar dat is toch echt de beste mindset ever. Brons voelt als goud.
0: Ja, dat is mooi.
3: Dat is
0: mooi.
2: Het is maar hoe je ernaar kijkt.
0: Nee, jammer.
3: Tuurlijk.
2: Welke plaat krijgen ze, onze Red Panthers, Jonas?
3: Wel, ik ben bij de katachtige roofdieren gebleven. En ook het gegeven van terugvechten, terug overleven na een tegenslag. Dus ik dacht aan Survivor met Eye of the Tiger.
0: Oh, joh. Daar doe je Sien een heel groot plezier mee.
3: Met plezier.
2: Dank u, Jonas.
0: Meneer wil dat niet graag, maar dat ligt aan Sien.
2: Meneer, heel veel hele rare Giro-herinneringen aan dit nummer. Maar prima, hè?
0: Je had maar niet naar de Giro moeten gaan, Sien. Ik heb u genoeg gewaarschuwd. Goed, dankjewel. Sportwheelie, Jonas, tot volgende week. Fijne dag, hè?
3: Tot volgende week.
0: Bye bye. Yes.
1: De Sportwheelie.
0: Allee, is toch goed, jong? Eye of the Tiger. Hopla. Zoek ze wel wat boksen eerder, maar ik vind het goed. Hoi.

0: Het wordt hier wel gemeld, nogthans, Sien. Jij, sinds je nu fitnessabonnement hebt, perfecte fitnessplaat, hè, dat wel. Maar goed, je hoort het niet zo graag, maar ik ben bereid om daar rekening mee te houden. Survivor en Eye of the Tiger.
1: Bedankt. Dit is wel heel goed. Westside Cowboy.

0: maar ook wel wat verwarrende vraag net gekregen van Danny tijdens Admiral Freebie, Living for the Weekend. Ze gaat als volgt. Hoi. Zo begint dus een bericht. Kunnen jullie iets doen aan AI-muziek? Groetjes, Danny.
1: Persoonlijk dan?
0: Ja.
1: Als Danny denkt dat wij dat probleem kunnen oplossen, dan...
0: Dat is allee, ik vind het leuk dat je...
1: Dan zijn wij grote piffen in de muziekwereld.
0: Een soort van heroïek in ons city die eindeloos is. Maar wat we wel kunnen doen, is ze niet draaien, AI-muziek. Ja. Daar zijn we eigenlijk volop mee bezig. Ja. Maar had je nog iets anders in gedachten, Danny? Laat het weten. Enfin, goed, dadelijk. Terug van weg geweest. De Goed Nieuws Willy in het lichaam van Freek Braakman. Zeker wel. Dat is voor zometeen naar Solwax en Run Free. Really.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbell, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbell.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Humo!
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
10: Wat zit er tussen, mama?
9: Jaak.
10: Jaak?
9: Chocoladezaakje, slimmetje.
10: Ah.
9: Matinetjes.
10: Oh, wauw, van Jaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
15: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
15: Hé, maar die lust die kooks, hè?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Thomas en Sien,

0: recentere werk van Solwax Run Free. Maar alle excuses zijn op, want hier is hij.
1: Eindelijk, eindelijk.
2: De Goed Nieuws Willy.
0: Goedemorgen, dag Freek.
3: Dag Thomas. Thomas, heb je aan je luisteraars verteld dat ik vorige week donderdag gewoon zat te wachten op jou?
0: Nee, dat is goed.
3: Dat,
0: goed
3: dat je mij niet hebt willen bellen. Heb
4: niks mee te maken, Freek. Ik heb daar niks mee te maken. Goedemorgen ook van mij.
3: Ja. Goedemorgen. Ik ben blij om je terug te horen. Ja. Hallo, goedemorgen.
0: Het is niet dat ik jou niet wou bellen, maar ik was vergeten te zeggen dat we het dan vanaf maandag gingen doen. Dus vakantie
3: mogen
0: ze,
3: Freek. Ik ben er.
0: Sorry, heel blij dat je nog wil. Zeer blij. Wat voor goed nieuws heb je voor ons?
3: De Russen hebben vannacht Kiev gebombardeerd.
4: Knaller om mee te beginnen.
0: Heerlijk.
3: Dat klinkt misschien geen goed nieuws. Maar op een manier is het dat echt een beetje wel. Of je kan het toch positief bekijken. Er zijn bijvoorbeeld geen doden gevallen, voor zover we weten.
0: Dat is al een opsteker.
3: Dat is één ding. Want afgelopen weekend, de nacht van vrijdag op zaterdag, dan hebben de Russen een munitiedepot gebombardeerd. Vlakbij Kiev ook. Bleek midden in een woonwijk te liggen, naast het woonzorgcentrum dan nog eens, 38 doden, 40 gewonden.
0: Dat is een ander
3: probleem. Er is te weinig luchtafweer. De Amerikanen leveren te weinig, want die hebben dat zelf nodig met hun eigen oorlog in Iran. Ja. Dus de Oekraïners hebben geen luchtafweer meer. In elk geval, afgelopen nacht hebben de Russen dus niet gebombardeerd in een woonwijk.
0: Dat is op zich al
3: best nieuws. En het doelwit, en dat vond ik toch wel interessant, dat was een drukkerij. Dat was een drukkerij van schoolboeken. Dus op 31 augustus zijn er 1,3 miljoen schoolboeken.
0: Oei, Freek.
3: Je valt
0: even een beetje weg.
3: Gefikt zijn. Okay. 1,3 miljoen schoolboeken vernietigd. Dat is 10% trouwens van alle schoolboeken van het Oekraïense onderwijs.
0: Oei.
3: En die zijn nu allemaal weg. Maar er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen.
0: Oké, positief.
3: En dat vond ik ik vond dat allebei toch wel goed nieuws.
4: En ook in de leerplannen staat ook dat ze meer zelf moeten schrijven. Hè?
3: De leerlingen. Zien, je bent er exact. Dat is exact wat ik nu zie. Nee, geen nood. Ik heb eens gekeken bij ons. Dus de voorbije 8 jaar heeft N-VA 2 opeenvolgende ministers van onderwijs geleverd. En die 2 opeenvolgende ministers van onderwijs, die proberen met man en macht om de invulboeken van de scholen weg te krijgen. Ik zou zeggen, neem gewoon een voorbeeld aan het Kremlin. Dat gaat veel sneller.
4: Ik wou je het goede nieuws niet uit de mond nemen, Freek, maar inderdaad. Prachtig.
0: Om op de drukkerij. Ja. We geven het door, Freek.
3: Dank je wel.
0: Maar het is toch goed ook te weten bij N-VA dat als ze echt efficiënt willen te werken, dat ze altijd bij jou te raden kunnen. Zeer veel plezier.
3: Ik denk te mogen stellen dat we weer vertrokken zijn.
0: Ik denk het wel. Dank je wel, Freek. Heel graag tot morgen.
3: Bye-bye.
2: De Goed Nieuws Willy.

0: Gigantic van Pixies.
1: Rond iets voor negen blijf ik altijd wat vertwijfeld achter.
2: Oei.
1: Gevoelens die ik moet verwerken na het goede nieuws van Freek Braakman.
2: Zo goed nieuws was ook natuurlijk.
1: Maar dan betert dan wel weer hoor. Ja. Na 9 uur ben ik helemaal terug op snee.
2: We hebben nog even eerst.
0: Fatboy Slim en Praise You. We've come

van Fatboy Slim. Het is ondertussen bijna 3 voor 9. Vrienden van Willy, een heel goede morgen. Straks tussen 9 en 10 kan je tickets winnen voor Disneyland Parijs voor het eerst vandaag. Dit is nog Envoi van Absent Minded.

0: bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
6: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
5: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het Nationaal Park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat van jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
5: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
3: Music Matters.
8: Hallo daar, heel goedemorgen, hartelijk welkom.
9: Thomas en Sien.
8: Aanwezig.
10: Vanaf nu geven we elke ochtend 2 weken lang aan een Willy 4 tickets voor Disneyland Parijs weg. Zo meteen spelen we voor de eerste keer.
8: Toepasselijk lied, eigenlijk net na het nieuws van daarnet nog. Dus aan Iran en Amerika, sfeer en gezelligheid. Dikke nullen, zeg ik. Als het mag. We didn't start the fire, dit is Billy Joel.

0: prettige... Ja, echt prettig is dat niet om er eeuwig aan herinnerd te worden, maar de Belgiërs in de Congo, dus ja, dat is inderdaad. Dank u daarvoor. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Het leven rookt niet altijd. Op maandag kan het al zijn, maar ook in september. Nieuw schooljaar enzovoort. Maar we kunnen jullie straks wel opbeuren, want straks gaan we voor het eerst tickets weggeven voor Disneyland Parijs. Voor jou en je hele gezin. 4 tickets in 1 keer. Dat is voor straks, vrienden van Willy. Goedemorgen, nog 1 dag en dan is het schooljaar echt begonnen. Dus even, al wie nog een laatste vakantiedag heeft, geniet ervan. Met volle teugen.
1: Ik heb dit weekend ook rechtsomkeer gemaakt.
0: Oei.
1: Bij wijze van spreken dan toch.
0: Spreekwoordelijke rechtsomkeer.
1: Spreekwoordelijke rechtsomkeer gemaakt. Ik wou toch eens even kijken of ik heel eventueel een klein bedrag zou kunnen investeren in de staatsbonds.
0: Ah ja. Ja.
1: Want dat kan je nog tot en met 3 september doen.
0: Wat zijn de rendementen ervan die worden aangeboden deze dagen?
1: Het was niet zo. Het was meer dan anders, maar nog altijd natuurlijk minder dan de inflatie. 1,93 netto of zoiets.
0: Ah ja, inderdaad.
1: Als je dan een jaar lang
0: altijd
1: geld
0: gewoon je geld verliezen eigenlijk een beetje.
1: Maar waarom heb ik het niet gedaan?
0: Ja, wel, waarom niet?
1: Heb je die site al eens bekeken?
0: Nee.
1: Je komt echt in MS-DOS 1995 terecht.
0: Okay.
1: Weet je hoe dat die site heet?
0: Nee.
1: Debtagency.be.
0: Debt?
1: Ja.
0: Oei.
1: Dus zo van schuldagency.be.
0: Ja, ja, ja.
1: Allee, dat zegt toch al...
0: Dat klinkt niet...
1: Dat is toch al super raar dat
0: dat klinkt heel vreemd. Dat klinkt...
1: Ja, dat fout financiën.
0: Lijkt er van je op een verkeerde... Ja, op een verkeerde URL bent terechtgekomen.
1: En dan, als je dan op die site bent, dus alle informatie staat er ook in een ander lettertype. Dat is echt zo met van die blokjes met WordArt toegevoegd.
0: Dus eigenlijk 100.000 alarmbellen van hier klopt iets niet bijna.
1: Maar het klopt dus wel.
0: Het is echt, dat is de very, very site waarmee de staatsbonnen worden uitge... Zal daar niet iets meer werk van kunnen maken.
1: Dat is very site en toen dacht ik, nee...
0: Want er was geen budget om dat te doen natuurlijk.
1: Ik vind het visueel zo onaantrekkelijk dat ik mijn geld daar niet ga insteken.
0: Oké.
1: Dus voilà.
0: Kijk. Ja, dus, ik snap het. Ik snap het heel.
1: Ik ben op zoek naar andere opties.
0: Dat is goed. Dus als er Willys zijn die leuke manieren weten om Sinaar geld in te laten investeren, laat het gerust weten.
1: Maar visueel aantrekkelijk.
0: Het maakt niet zoveel uit waarin. Rendement graag, maar als al een staatsbon overweegt, moet dat ook niet zoveel zijn. Maar het moet vooral visueel aantrekkelijk zijn. Suggesties, welkom. Willy.
1: De nieuwe van Fontaine's D.C.

0: zich is het wel slim van Sam om jou een financieel advies te geven en te voor te stellen om te investeren in iets wat je graag ook eet, bijvoorbeeld. Maar Lotus Bakeries, ja, is misschien wel moeilijk om nog veel hoger te gaan in dat aandeel. Maar dit helemaal terzijde. Bedankt voor het financieel advies, Sam. Zeker wel. Marianne van Fontaines DC.
1: 12 november staan ze in de AFAS Dome, maar daar heb ik het zo meteen zeker ook nog over in het muzieknieuws. Want eerst een belangrijke wedstrijd die we vandaag starten. 2 weken lang. Wij geven elke ochtend aan 1 Willy 4 tickets weg voor Disneyland Parijs. Wat gaan we spelen, Thomas? 2 weken lang. Het spel Herken de Disneyfilm. We laten elke dag een fragment horen van een rockartiest die een geweldige versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is simpel. Uit welke Disney-film komt het liedje dat je zo meteen zal horen? De 26e met het juiste antwoord wint de 4 tickets. Elke dag zoeken we een andere Disney-film, met een ander lied uiteraard. En dit is de opgave van vandaag. Welke Disney-film zoeken we?

0: Ik heb het kippenvel door die blazers. Mooie versie.
1: Ja, goed. Dit was het. Stuur mij door. De 26e mag met zijn gezin naar Disneyland Parijs. Really, really. Music.

natuurlijk niet te vergeten. Truc der Keks. We spelen voor 4 tickets naar Disneyland Paleis Parijs met je hele gezin. We geven het graag aan iemand die kon raden welke Disney-song dit is.

0: De 26e met het juiste antwoord. Zijn we nu aan het bellen?
1: Hallo, met Ina.
2: Dag Ina. We hebben een vraagje voor jou.
0: Uit welke Disney-film kwam het nummer dat je net hebt gehoord?
1: Pinocchio.
0: Oh, dat is meteen het juiste antwoord.
3: Gefeliciteerd, Ina.
2: Fantastisch.
3: Je mag met je gezin naar Disneyland Parijs.
0: Enfin, Ina, je neemt natuurlijk mee wie je wil. Hè. Je krijgt 4 tickets. Wie mag er mee?
2: Ja, uiteraard mag ook met je vrienden zijn of zo. Ja. Wie mag er mee?
1: Ik weet niet of mijn tienerzoon mega enthousiast gaat worden van Disneyland Parijs. Ah. Maar ik ga ongetwijfeld 3 fantastisch enthousiaste mensen kunnen meenemen.
2: Dat is heel fijn nieuws.
0: Die puberzoon, hè, die gaat dat echt sowieso ook heel cool
2: doen. Ik denk het ook.
0: Die gaan zo in eerste instantie zo doen van... Nee, maar die gaan dat innerlijk mega tof vinden.
1: Ja.
2: Enfin, je mag gelukkig maken wie je wil, behalve jezelf natuurlijk. Want je hebt 4 tickets. Dus veel, veel, veel plezier daar.
1: Dankjewel. Dat gaat zeker lukken.
0: Dag Ina.
1: Dag, dankjewel. Vivi.
0: Morgen nieuwe kans. Nog de hele week en zelfs ook nog volgende week dus. Niet panikeren als je niet hebt gewonnen.
2: Kans genoeg nog. Dat zeker wel. Dit is Eels.

0: Dat is zeker real good, want dit was één kans om tickets voor je hele gezin voor Disneyland Paleis te winnen, maar morgen alweer een poepverse kans. Voor de Eels en Fly Swatter.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Thomas en Sien.

0: Doherty heeft in het Verenigd Koninkrijk een uitgebreid interview gegeven over alles wat eraan komt, wat de Liberties betreft onder andere. Daarover zegt hij nog redelijk vaag van: we hebben een echt interessant idee dat we aan het onderzoeken zijn met de Liberties. Meer daarover later.
1: Ja. Okay.
0: Maar vooral zijn ze zich aan het concentreren natuurlijk op de release van een live album van Baby Shambles. Komt op 9 oktober uit. Het gaat over een optreden dat ze hebben gegeven in Camden op 15 december vorig jaar. Dus die live opname wordt nu het album.
1: Okay.
0: Maar dan vooral heeft hij ook gezegd in dat interview, en dat vond ik interessant, dat hij heel graag een tweedehandswinkel zou openen in Parijs. Dat dan ook meteen een venue is voor kleine concertjes.
1: Ah, cool.
0: Hij zegt, ik heb zoveel prularia verzameld de afgelopen jaren en ik vind het ook heel interessant om dingen aan te kopen en dan terug te verkopen, dat ik graag een echte winkel zou hebben. Zeg, dat zou nog eens voortrekken.
1: Doen, Piet. Schoon. De betreurde Dolly Parton, vorige week nog overleden natuurlijk.
0: Haar familie heeft inderdaad bevestigd dat ze vrijdag begraven is. Ondertussen is dat dus gebeurd. En mooi, maar tegelijk ook altijd zo wat tragisch nieuws, vind ik. Dus de luchthaven van Nashville zal vernoemd worden naar Dolly Parton. Want een petitie had meer dan 160.000 handtekeningen verzameld om dus de naam van die luchthaven te veranderen naar dus de Dolly Parton Airport.
1: Wow.
0: Toch altijd spijtig dat dat pas gebeurt wanneer mensen dood zijn.
1: Ja, daar heeft ze zelf echt niets aan.
0: Dat is toch echt jammer, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, beter laat dan nooit.
1: Dus, leuke.

0: Fontaine's DC naar de AFAS Dome. Dat is vorige week bekendgemaakt. En ondertussen zijn ze al aan een tour. Onder andere in Leeds speelden ze vorige week en hebben ze daar voor het eerst hun nieuwe single Happy For You gespeeld. Die single is nog niet uit, maar ze hebben dat wel bekendgemaakt van dit zal ons volgende nummer worden. Geluidsfragment is niet echt super qua kwaliteit, maar nee. Het is het enige wat we op dit moment hebben van de nieuwe single.
1: Het geeft een idee.
0: Het geeft een
1: idee. Dat is een beetje raar, maar ja. Voilà. Zo klinkt die. Het is live.

0: on your phone.
1: Kingfisher en 21. Ja, Siel en ik waren nog even met de volledige redactie van Willy aan het overleggen wat een mogelijk thema zou kunnen worden voor de laatste plaat. Qua redactie waren we snel, hadden we snel overzicht, dat zijn wij twee. Dus maken we heel graag gebruik van wat er net nog in het muzieknieuws zat. Namelijk dat Nashville Airport, laat het eerlijk zijn, ja, een beetje saaie naam voor een luchthaven in Nashville. Wel een goede naam, maar wordt nu Dolly Parton Airport. Dus als we dat nu doortrekken naar, laten wij eerlijk zijn, Brussels Airport. Ja, ook wat saai, hè?
2: Dekt de lading, maar saai.
1: Maar saai, hè? Ja. Het is wat het is. Ja. Naar welke artiest moeten wij misschien onze luchthaven noemen? En laat dat misschien het thema voor de laatste plaat zijn.
2: Ik ben heel, heel benieuwd.
1: Ja. Ja.
2: Hoe zou
1: dat kan van Jacques Brel tot, ja, tot weet ik veel, Jasper Steverling zijn.
2: Danny Klein of
1: Danny Klein. Ja. Of van dingen, Big Bill. Kan, hè?
2: Kan zeker.
1: Raymond van het Groenewoud.
2: Airport.
1: Luchthaven. Ja.
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: En die Wally.
1: Ja.
2: Stuur maar door.
1: Niet beter dan maken.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsjeblieft.
6: Wat blieft?
8: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes? Wacko?
16: Jack. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
5: Een receptje met vis.
18: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
5: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Thomas en Sien.
1: Ja, ik wist het woord niet, het makkelijkste thema, maar in navolging van Nashville Airport, wat nu Dolly Parton Airport wordt, dacht ik van welke artiest kunnen we onze airport misschien aanpassen?
2: Het is een topthema, we kennen
1: suggesties. Ja, maar bedoel, Jean-Claude Van Damme. Ja. Ik zie hier ook Eddie Merckx, het oeuvre van Jean-Claude. En Eddie Merckx is muzikaal wat klein.

0: luchthaven van Nashville, vanaf nu Dolly Parton luchthaven zal heten. Zie bij onze kans gewoon om ook iets met Brussels Airport te doen in het thema van de laatste plaats. Zie het. Met de gelegenheid om er dus ook een plaat bij te draaien. Wat jammer maakt natuurlijk, want Kenny zijn suggestie, Kenny uit de Ekelo, had iets heel moois. Dat is namelijk Jan de Klerpoort. Ja, heeft al eens een lied gezongen op scène, maar is nu niet direct een belrock. Classic.
1: Ik vind het spijtig dat die suggestie al op maandag is binnengekomen, want ja, we gaan daar gewoon qua naam niet meer over geraken. Nee. En ook qua figuur om België te representeren.
0: Jan de Klerpoort. Ja. Dat mogen we eigenlijk niet laten liggen. Maar goed, suggesties zijn nog welkom. Ja.

0: Amai. Annelies, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Het was een beetje zoeken naar een leuk thema voor de laatste plaat. En nu zijn we echt in een soort van nesten terechtgekomen.
1: Maar ik zie eigenlijk al dat je het goed hebt opgelost.
0: Ah wel, in de mate van het mogelijke. Hè? Ja. Dat alles te maken met Dolly Parton, die nu na haar overlijden haar naam verewigd ziet in de luchthaven van Nashville. Dat is op zich wel mooi. We zagen bij onze kans wel schoon van wat kunnen we doen met Brussels Airport, wat ook wel een suffe naam voor een luchthaven is.
1: Maar het ding is, we hebben het onszelf een beetje in de voet geschoten, want we zijn natuurlijk op zoek naar de artiest die Brussels Airport kan vertegenwoordigen. Moet iemand zijn die in het licht van de eeuwigheid toch iets betekend heeft. Ik wil niet zeggen dat de volgende band dat niet heeft gedaan.
0: Nee, maar we hebben al dingen als gelijk Jan de Kleerpoort, wat echt heel goed gevonden is. Maar zijn muzikale uiveren is vooral in de theatersfeer.
1: Jacques Vermeerpoort. Nee, we gaan voor vandaag de Machiavel Airport. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met het nummer Fly. Waarvan we dan ook zouden willen dat telkens je de luchthaven betreedt, dan ook speelt natuurlijk. Ik vind dit wel een geniaal idee.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs. Clubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
2: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Amai, Steve uit Gent is er bijzonder vroeg bij vandaag. Hij is nu al aan het raden naar onze artiest of album van de week. Elke week zetten we hier een icoon uit de rockmuziek of een iconische plaat in de kijker in Classics, door er elke dag een nummer van te draaien. Het is goed, Steve, omdat je zo vroeg bent, een paar tips. Het is een artiest en straks heb ik een Classics Clash. En een van de artiesten daarin heeft onze artiest van de week heel erg beïnvloed. Misschien kan je daar wel iets mee. Dit is Air.

Er zijn dus echt Willys die thuis of op het werk niks beter te doen hebben dan te raden wie onze artiest van de week zou kunnen zijn. Oké, we doen het spelletje verder. Anja, die denkt aan Arno. Het is niet Arno, nee. Het is iemand die nu zaterdag, als hij nog zou leven, zijn 80ste verjaardag zou vieren. En mogelijk heb ik ook het kapsel van zijn gitarist gepikt. Allee, dat is wat mijn lief dus deze morgen dacht. Die vroeg, gaat jij nu echt werken als Brian May van Queen? Ja, dank u Wouter.

0: Allee, er zijn naast mijn lief dus nog mensen die vinden dat mijn haar een beetje op dat van Queen-gitarist Brian May lijkt. Dank u. Maar Joris, Steve, Hildegarde en veel andere Willys hadden dus door. Die nieuwe artiest van de week, dat is Freddie Mercury van Queen. Komende zaterdag zou hij 80 geworden zijn. Rond 11:30 duiken we in zijn leven en zijn oeuvre.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

veiligst en gevaarlijkst tegenkomen. Massive Attack, Safe from Harm. Een plaat die qua titel trouwens ook wel een beetje past bij het thema van dit. Classics Clash. Het is vandaag International Overdose Awareness Day. Een dag waarop we stilstaan bij het verlies van alle mensen die daaraan gestorven zijn. Waaronder natuurlijk ook best wel wat artiesten, vaak veel te jong. De muziek die ze achterlieten, die blijft gelukkig voor altijd overeind. In de Classics Clash vandaag staan twee kleppers uit de Club 27 tegenover elkaar. Aan de ene kant...

Morris met de Alabama song. Jim Morrison die stierf op zijn 27e officieel aan een hartaanval in bad. Maar het verhaal van een overdosis gaat dus ook nog altijd de ronde. En aan de andere kant... Jimi Hendrix met Purple Haze. Te veel rode wijn en slaappillen werden hem ook op zijn 27e te veel. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Ga jij voor The Doors en Alabama Song of ga jij voor Jimi Hendrix en Purple Haze? Jij beslist. Dit is The Police, Spirits in the Material World.

0: Mumford & Sons en I Will Wait. Ik zie dat nog niet iedereen de weg naar de Classics Clash in onze app gevonden heeft. Veel mensen die roepen gewoon Jim Morrison in de app of Jimi Hendrix. Maar je kunt dus gewoon klikken op de poll, zo makkelijk is het. Vandaag eren we op Overdose Awareness Day twee iconen die allebei veel te vroeg gestorven zijn. Jij kiest voor Jim Morrison en The Doors en Alabama Song of voor Jimi Hendrix en Purple Haze. Qua tussenstand is het op dit moment ook heel spannend. Het is lang geleden dat het zo gelijk opging. De Doors die hebben, ik ging net zeggen, twee stemmen minder dan Jimi Hendrix, maar nee, het is weer gelijk. Nu heeft Jimi Hendrix weer een stem meer. Dus ja, vandaag kan echt alles nog. Je hebt nog een paar minuten om te klikken op de poll in de app.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet

0: aan wanneer je wil op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
10: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
13: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
14: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Classics, Annelies Orrie.

Jason. Mannetjes, ik heb nieuws. Classic Crash. Het is heel, heel, heel lang geleden dat dit nog gebeurd is. Vandaag is het Overdose Awareness Day. Dat gaat natuurlijk over mensen die gestorven zijn aan een overdosis, drugs, drank, slaapmiddelen, dat soort dingen. Heel veel muzikanten zijn daar ook aan gestorven. Jim Morrison van The Doors bijvoorbeeld, maar ook Jimi Hendrix. We hebben die tegenover elkaar gezet in de Classics Clash. Alabama Song versus Purple Haze. Heel veel Willys hebben gestemd, echt ook meer dan anders. En we hebben nog eens een echte gelijkstand. Dus ik ga iets doen wat ik normaal nooit doe. Ik draai ze allebei, te beginnen met deze. Voilà, alle Willys content. Hè? Zo meteen dus Jimi Hendrix en Purple Haze na The Doors en Alabama Song.

Purple Haze van Jimi Hendrix. Ik lees hier in de video beste classics clash in tijden. Zeker als het gelijk stand wordt en je ze allebei draait. Ja, het is heel graag gedaan. Nu? Een artiest die we deze zomer verloren zijn.

26 juli kwam het trieste nieuws binnen dat de Franse Kavinsky de dag ervoor overleden was in zijn appartement in Parijs. De man werd 50 en liet heel veel coole dingen achter. Heeft met heel veel artiesten samengewerkt, maar dit is wellicht zijn bekendste night call. Iemand in de app vraagt, Annelies, heb je al stress voor het nieuwe schooljaar morgen op 1 september? Het nieuwe schooljaar, dat valt eigenlijk best wel mee. Mijn oudste zoon is 8. Ik weet ondertussen al een klein beetje hoe dat werkt, school. Maar er is iets anders waar ik wel heel veel stress van krijg.

0: absoluut geen stress voor de eerste schooldag. Wat zij stuurt is een soort van pancarte, meme. Kinderen weer naar school voor alle moeders. Jullie vakantie gaat beginnen. Fijne vakantie, zegt zij. Alle moeders en vaders. Stefanie, we zijn met twee tegenwoordig. Meestal. In mijn geval, excuseer. Nee, ik heb stress voor iets anders. We gaan het er straks over hebben.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die ook, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
9: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
8: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maxima tot 23 graden.
6: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie.

That is why van Jellyfish. Hendrik die dacht echt dat ik dus stress had voor de eerste schooldag. Hij zegt, je gaat dat heel goed doen op school. Nee, ik heb geen stress voor de eerste schooldag. Wel, heb ik gisteren de hele dag, I kid you not, schema's uitgetekend voor de carpool van de basketbal van mijn oudste zoon. Die is 8, die gaat naar het derde leerjaar, maar die heeft vanaf dit jaar 3 basketbaltrainingen per week. 3. Of wij en hij dat gaan volhouden, dat gaan we dus zien. Maar er komt dan natuurlijk ook de optie om af te spreken met andere ouders om te carpoolen. Dat wil dus zeggen, iemand maakt een Google spreadsheet. Die wordt gepost in een WhatsApp-groep. Daarin staat wie waar woont, wie wanneer met welk voertuig kan rijden, fiets, auto. Hoeveel plaats er dan ook is in die fiets of in die auto, bakfiets. Sommige 2 plaatsen, sommige 3 plaatsen. En dan komen er ook nog eens eindeloos veel WhatsApp-berichten met ieders beslommeringen. En dan begint het in mijn hoofd, jammer, wat als ik dan eens laat moet werken? Of ik moet gaan DJ'en op vrijdag? We hebben New Wave 100. Of we hebben een afterwork op donderdag. Of ik heb file op woensdag. Met de bakfiets kan er 1 extra kind mee. Met veel moeite 2. Met de auto 3. Wat als mijn jongste zoon ook mee moet? Maar ja, die auto is er dus alleen maar als ik op tijd thuis ben. Is veel gedoe in Leuven Centrum. Dan rij je in plaats van 10 minuten met de fiets 40 minuten om iedereen op te pikken, af te zetten. Dus ja, wil ik 2 avonden vrij in ruil voor 1 avond file in mijn eigen stad. Wat gaan die ouders, die anderen ook zeggen als ik moet wisselen, als ik moet afzeggen, als mijn zoon ziek is? Wat gaan die zeggen als we niet meedoen? Echt waar. Iets met een bos waar ik de bomen niet meer doorzie.

0: Alcoholic van Star Sailor. De carpool stress voor hobby's bij kinderen blijkt dan toch herkenbaar. Annick die stuurde Annelies. Doe even kalm. Hou even geen rekening met alle andere ouders. Dan wring je je in te veel bochten. Dat is nergens goed voor, geloof mij. Ik ben zelf ooit in die val getrapt. Jorien die stuurt Annelies, rij gewoon zelf met de fiets. Als het maar 10 minuten is, geen gedoe. Tom die zegt dan weer, Annelies, stap gewoon in die carpool. Die 2 andere vrije avonden, die wegen echt wel op tegen 1 avondchauffeur. En Pieter-Jan uit Leuven, die stuurt kinderen. Wie heeft dat uitgevonden? Zometeen niks meer over kinderen, wel over diertjes. Een nummer van Nemo.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Oh,
2: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Willy.

We Used to Wait van Arcade Fire. En ik dacht, laten we eens een echte oude classic draaien. Het zijn de Noisettes en Never Forget You.

De Noise uit van Never Forget You kwam inderdaad uit in 2009. Net zoals Lars net stuurt in de video. Ik was even in de war. Ik moest echt denken aan zo'n oude meidengroep uit de 60s. Excuse.

0: zaterdag zal het 80 jaar geleden zijn dat Freddie Mercury zijn eerste schreeuw liet op deze planeet. En dat vieren we hier de hele week.
1: Artiest van de week.
0: Op 5 september 1946 wordt ene Farouk Bulsara geboren op Zanzibar. Op zijn 17e verhuist hij met zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk om de revolutie op Zanzibar te ontvluchten. Daar belandt hij in Londen en gaat hij ook naar school en krijgt hij de bijnaam Freddie Mercury. Dat komt later. Net als 3 andere jongens met wie hij later Queen zou vormen, gaat hij naar de universiteit. Die waren allemaal super slim, die jongens van Queen. In de jaren 60 was dat eigenlijk helemaal niet zo gangbaar, maar bassist John Deacon, drummer Roger Taylor, gitarist Brian May en zanger Freddie Mercury, die deden dat dus allemaal. En het was daar, tijdens dat studentenleven aan de universiteit, dat ze elkaar tegenkwamen. Allemaal waren ze van jongs af aan bezig met muziek, maar eigenlijk ook echt wel met hun studies. Brian May, die was echt op weg om een geroemde wetenschapper te worden. Toch was die hang naar die muziek sterker. Een deel van hen vormde in het begin al de band The Smile. Freddie was eigenlijk eerst fan, ging vaak kijken, stond er op de eerste rij. En toen The Smile een nieuwe zanger nodig had, sprong hij op die kans. Na een tijdje vond Freddie dat het tijd was voor een nieuwe naam. Namen als The Grand Dance, The Rich Kids en Build Your Own Boat, die passeerden allemaal de revue. Maar zelf kwam hij dus met Queen. In 1973 kwamen ze met hun eerste album, dat ook gewoon Queen heette. Maar het was pas bij hun derde plaat Sheer Heart Attack dat ze echt doorbraken. En daar had het volgende nummer veel mee te maken.
1: Classics. Annelies Orie.

morgen nog meer Freddie Mercury. Als je favoriete nummers hebt, laat maar komen in de Willy App. Zometeen, dan kijk ik graag met jou eens naar de Kettingroker. Heel benieuwd met welke originele schakel je vandaag weer komt. Zometeen krijg je George Harrison.

0: World of Frozen ontmoeten. Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music
1: that matters. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
7: Humo!

0: My Mind Set On You. Ik denk dat jij jouw mind al lang op iets anders hebt gezet.
1: De Kettingrocker.
0: Ik ging vrijdag voor I Left My Wallet in El Segundo van A Tribe Called Quest. En Steven, weet je wat die wist?

Wie wist El Segundo? Dat ligt in L.A. en hij ging voor Brand Van 3000 en Drinking in L.A. De vraag is nu, wat zet jij naar Brand Van 3000 in de kettingrocker? Ga je iets doen met een nummer? Dat kan perfect. 3000, 2000, dat weet ik veel, ik kan iets zeggen. Ga je iets doen met Brand Van of iets met een plek? L.A. bijvoorbeeld, stuur maar door in de app.

Blue Sky van U2. Zometeen heb ik twee nummers die allebei beginnen met een fantastische piano-intro. Straks, ergens na het nieuws van 12. En natuurlijk gaan we rond 12:30 ook kettingrokken. Dit zijn de Van Jets. Our love is strong.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zal mijn papillot chique pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
7: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
6: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
8: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
6: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. In sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
4: Vivi, Music Matters.
5: Classics, Annelies Orie.

Love Shack van de B-52's om die lunch een beetje bij te kruiden. Ik had je twee mooie piano-intro's beloofd, maar om juist te zeggen moet ik zeggen dat de eerste ding dat je nu hoort, dat is een melodica. Die piano die komt er wel zo meteen aan bij.

Dit is trouwens gespeeld op een beroemde piano. Night Swimming van R.E.M. Het is dezelfde piano als in Layla van Eric Clapton. Straks dan gaan we ketting rocken. De vraag van vandaag is: wat zet jij na Brand Van 3000 en Drinking

0: dit brengt mij toch weer eventjes terug naar Pukkelpop. Speelde de Wallace Collection daar niet natuurlijk niet. Maar die Atomic Orchestra, dat concert, dat orkest dat met al die bekende mensen heeft gespeeld, dat begon hiermee. Eerst kregen we de video en het nummer en vervolgens viel het orkest in. En dat was zo goed gedaan. Zal ik anders eens een voorbeeld geven van wat de kettingrocker eigenlijk inhoudt, voor mocht je dat nog nooit gehoord hebben. Zometeen draai ik bijvoorbeeld twee billies na elkaar.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
2: NHA. Afstandsonderwijs.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na

0: swingende start.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: I beg your pardon.
1: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Annelies Orrie.

0: van Billy Bragg. De Kettingrocker. We gaan verder op Brand Van 3000 en Drinking in LA. Met een nummer door jou gekozen van Brand Van 3000 konden we naar...
1: Ja, Rome.

Spirit en Sweet Home Alabama. Maar vandaag ga ik voor de suggestie van Bart uit Leuven. Hij zegt, Annelies, waar zou jij willen zijn vandaag op 31 augustus, net voor het school begint? Wanna be in LA van Eagles of Death Metal.

0: Joris die wijst met de fijntjes op dat Red Hot Chili Peppers ook past na Eagles of Death Metal en Wannabe in L.A., want ook van L.A. Jullie zijn heel goed op dreef met die kettingrokker. Zometeen eens met Roos bespreken of we nu morgen een nieuwe beginnen. Want ja, dan is september nieuwe maand, normaal gezien ook nieuwe kettingrokker. Maar ja, we zijn ook nog maar een week bezig. Oké, okay, zometeen, ja.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Appelsap?
10: Wablief.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Classics.

0: Ja, Roos, ik dacht, die is een beetje aan het balen van het weer. Draai even hot, hot heat. Wie weet, helpt dat? Wie heb je er weet. Veel last van?
1: Een beetje. Maar ja? Hot Hot Heat zong dan ook nog over bandages. Dus dat kunnen we ook nog eens goed gebruiken.
0: Hoezo?
1: Maar gewoon. Een beetje plaksel, dat alles weer aan elkaar hangt.
0: Roos, is het nodig? Want jij zei daarnet ook, het gaat allemaal een beetje met vertraging.
1: Ja, het gaat een beetje trager. Maar ik denk het weer.
0: Is het maandag en het weer? Oké. Okay. Ja. Oké, jongens, veel plezier met Roos van Akker zo meteen. Oh, wordt heel leuk tussen 1 en 4. Ik heb wel gezien dat ze nieuwe muziek heeft van een hele fijne band. Hele interessante samenwerking. Dus ga het vaart geven aan de namiddag.

0: van CCR Rules. Ik had nog een vraag. Het is vandaag technisch gezien de laatste dag van de zomervakantie. Dus morgen in principe nieuwe maand, nieuwe kettingrocker. Maar we zijn eigenlijk nog maar een maand, een week bezig. Wat gaan we doen? Morgen opnieuw beginnen? Omdat het dan september... Nu, voortdoen, hè?
1: Gewoon doen, ja.
0: Oké, voortdoen. Ja, Roos heeft beslist. Ik dacht, vraag het aan Roos.
2: We gaan niet te moeilijk doen.
0: Nee. Dus we gaan gewoon nog een maandje door op met wat we al bezig zijn. Het was daar straks leuk trouwens bij mij. Eagles of Death Metal en Wanna Be in LA. Ik ga je niet verder over lullen, want er is veel te schoon. Er is Back met Deborah.

0: Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.
1: De superplusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
9: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
8: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
6: Music matters.
10: Roos van Akker.
11: Hoi, hoi. We knallen je maandagmiddag binnen. Let maar eens op.

Misschien heb jij deze laatste maandag van augustus nog vrijgenomen om alle rompslomp die er zit aan te komen echt wel aan te kunnen. Wij van Willy zijn op post om je bij te staan deze moeilijke maandag. En zelfs Somber met zijn lange benen is er voor jou om je op te vangen op deze schmaandag. Hij vraagt zelfs of je een beetje dichterbij kunt komen. Allee, vooruit.

de nieuwe single die je vandaag te horen krijgt en waarover je je mening mag geven, gaat je blij maken. Want het is de nieuwste van Turnstile. Nog een beetje geduld. Deze tip van Ios kan ondertussen misschien wel helpen. I'm on standby.

0: Morrissey met een van zijn recentere songs. The Youngest Was The Most Loved. Fleetwood Mac komt eraan.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Jack. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Music matters. Willy.

My Heroics Part 1 van Absent Minded. Oh ja, de nieuwe single vandaag, die komt van Turnstile. Ze stonden onlangs nog op Pukkelpop. En vorige vrijdag heeft Turnstile dus een nieuwe versie uitgebracht van hun laatste album, The Never Enough Versions. Heel wat bekende artiesten hebben eraan meegewerkt. Blood Orange doet mee, Panda Bear ook, Fortet en zelfs Elton John. En die single met Elton John, die ga ik je nu laten horen. En je mag erover laten weten wat je ervan denkt in de app. Dit is dus Turnstile met een nieuwe oude samen met Elton John, Seeing Stars.

Wat is je mening over Seeing Stars samen met Elton John van Turnstile? Voor Gert mag Turnstile altijd in de playlist. Daar kan je helemaal niks mis mee doen, schrijft hij. Het begin lijkt super zomers te klinken volgens Colette. Ze vindt het een leuk liedje. Gino stuurt geweldige collabs, toekomstige headliner op alle festivals. Turnstile. Ze bewijzen hiermee zeker nog eens met deze single dat ze die headliner kunnen zijn op de volgende festivals. Steve vindt dan weer dat we dit niet gewoon zijn van Turnstile. Hij weet bij God niet wat hij ervan moet denken. Frank vindt het spannend met een oude rot als Elton John. Maar voor hem had het niet echt gehoeven. Toch klinkt het niet echt slecht. Hij wacht op origineel nieuw werk. Carina stuurt, begint mooi en wordt opgebouwd naar een goede song. Niet te veel tierlantijntjes. Dankjewel voor je mening. De Never Enough versions waar dit op staat van Turnstile is uit sinds vorige vrijdag.

0: De popcorn is er al, het weer ook, slechte weer. Nu de film nog, hè?
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World

0: in Disneyland Parijs. Music
1: that matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zalm en papillot chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
4: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.

Timeless is ook net uitgekomen, een postuum Prince album. Met als laatste track How Come You Don't Call Me Anymore. Een live-opname uit zijn laatste tournee in 2016. Want een maand na dat optreden is Prince overleden. In april was het ook al

Eind september dan komt Nothing But Thieves met een nieuw album. Stray Dogs zal het heten. En eind januari dan gaan ze dat in de AFAS-dome voor je live spelen. Hier komt al hun nieuwste single uit die aankomende plaat. Dat qua eerste zanglijnen toch wel verdacht veel lijkt op Material Girl van Madonna. Luisteraar Walter die stuurde dat in de app en heeft gelijk. Je moet eens luisteren. Baby Cool Evelyn, Nothing But Thieves.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prevot heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n anderhalf uur samen. Je hoort ambassadeur White.
6: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
5: Prevot heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een half miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak ligt de regen bij zo'n 24 graden.
4: Music

Het album Back to Black zal in oktober 20 jaar oud zijn. Het album dat Amy Winehouse met Mark Ronson heeft gemaakt. En misschien wist jij het al lang, maar ik heb net ontdekt dat Mark Ronson samen is met de dochter van Meryl Streep, zeg. Grace Gummer. Ja, de dochter van Meryl Streep. Ja, kijk. Toepasselijk plaatje van The Strokes nu. Going to Babylon. En een heel goede middag voor jou.

De band Stone uit Liverpool, waar ook de Beatles vandaan kwamen, speelde ook deze zomer weer heel veel in ons land. Ze stonden op het Cactus Festival, op Rock Zottegem, Rock Olmen ook. En dit weekend ook nog eens op Krammerock in Stekenen. Omdat ze weer zo'n goede plaat hebben uitgebracht, hè, met dit erop. Monkey See, Monkey See.

0: Lily Allen is op wereldtournee en naar het schijn draagt ze tijdens een bepaalde song een jurk bedrukt met bonnetjes, met ticketjes. En het zouden de ticketjes zijn van de cadeaus die haar ex-man David Harbour allemaal gekocht heeft voor zijn minnaresse. Fair, hè?
1: Ah ja.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
4: NHA. Afstandsonderwijs.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
9: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Music matters. Yeah. Willy.
15: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

Het is 31 augustus en er is een groot artiest jarig. De Noord-Ierse Van Morrison met 6 Grammys in de kast, of op zijn kast. Opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hila hila. De man die ook alles met een knorrigheid kan brengen. Een knorrigheid die onweerstaanbaar is. Dat kon je deze zomer nog zien op Gent Jazz. Hij wordt er 81 vandaag. We gaan het hier vieren met een tegelplakker van Heb ik jou daar. Have I told you lately? Van een jarige Van Morrison.

We zijn ook alweer vertrokken met al die nieuwe schakels te hangen aan onze muzikale ketting, de Kettingrocker. En een paar uur geleden was bij Annelies nog Eagles of Death Metal met Wannabe in LA, gekozen door Bart uit Leuven. Dus wat mag van jou volgen na de Eagles of Death Metal en Wannabe in LA? Eén adres, in de app graag.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Humo!
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja. Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
7: Ja.
6: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko.
11: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
13: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
14: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

niet alleen Beck, Fontaines DC en Eels, maar ook de Queens of the Stone Age, die gaan een nieuw ei leggen. Perfect, met een H, omdat het waarschijnlijk kracht vraagt om wat na te streven in je leven. Maar dus eind oktober kun je die volledig beluisteren. Voor nu is er een nieuwe single uit dat nieuwe album, Insignificant Other. En dit is...

Phil Collins, die ondertussen 75 is, heeft onlangs iets bekend in een interview met de Sunday Times. Namelijk dat hij 3 jaar geleden op sterven lag in een Zwitsers ziekenhuis door veel te veel te drinken. Zijn kinderen, ook Lily Collins, actrice van Emily in Paris, die zijn allemaal langsgekomen om zelfs definitief afscheid van hem te nemen. Maar gelukkig heeft Phil Collins het wonder boven wonder gehaald en hij heeft sindsdien geen druppel alcohol meer aangeraakt. Goed zo. Ik hoop dat hij niet te eenzaam is. Phil Collins met Another Day in Paradise.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. In Eupen in het oosten van ons land heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een vijftigtal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken. Één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n anderhalf uur met buitenlandminister Prevot. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
10: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
9: Prevot maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig van uit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
7: Music matters.
11: Roos van Akker. Een heel goedemiddag. Welkom bij Willy op de laatste dag van augustus.

Black Sabbath en Paranoid. Sinds vorige week hebben Annelies en ik onze muzikale ketting weer opgestart. Onze kettingrocker. Ondertussen zitten we bij de Eagles of Death Metal met Wannabe in LA. Nu, wat zou daarna passen? Jij kiest hoe je doorschakelt. In de app alsjeblieft. Hier is ondertussen de allernieuwste van Blue Eye. It's Gotta Be Me.

0: De Kettingrokker.
1: Wat heb je hier weer allemaal voorgesteld om aan Eagles of Death Metal met Wannabe in LA te hangen? Gert stuurt, Eagles of Death Metal werd mee opgericht door Josh Homme. De andere groep van Josh Homme, namelijk de Queens of the Stone Age, werd mee opgericht door Mark Lanegan. En daarom zou Gert graag Grey Goes Black van Lanegan willen voorstellen. Michael stelt Wannabe van de Spice Girls voor. Je durft niet, schrijft hij erbij. Michael, het is geen kwestie van durven. Ik wil gewoon je dag niet verpesten. Mieke denkt aan Hotel California van de Eagles. Ook Bernd moest eraan denken. Saskia stuurt een eagle, dat is een arend. En zij maakte de originele link naar Arend de Labie, zeg. Met steen, mooi. Frank schrijft, een wannabe probeert iets te zijn wat hij of zij niet is. En Freddie Mercury heeft daar een liedje over gemaakt. Met T-shirt van Metallica. Walter dacht aan Biffy Clyro met Many of Horror. Want de Eagles of Death Metal speelden in de Bataclan tijdens die aanslagen in Parijs. Bjorn wil van een eagle naar Surfing Bird van The Trashman. Steve linkt de Eagles of Death Metal met de Eagles, die een nummer schreven over de bak, de gevangenis, de jail, Hotel California. En in de gevangenis moet je opletten voor een stinkvist. Dus hij gaat voor Tool met Stinkvist. Joris, die wil nog een LA-link hierna, namelijk de Red Hot Chili Peppers, die werden opgericht in LA in 1982. Meer schrijft hij er niet bij. Duidelijk, Joris, dankjewel. Tineke dacht aan Metal Mickey van Suede. En Koen, die stuurt Eagles of Death Metal, kun je jammer genoeg linken aan die tragiek van de Bataclan. Inderdaad, de tweede die daaraan dacht. Daarom wil hij graag naar de Tragically Hip met Ahead by a Century. Zo'n mooie song, schrijft hij erbij. En wel, dat vinden wij ook. Daarom is onze volgende schakel gekozen door Koen. De Tragically Hip met Ahead by a Century.
0: De Kettingrokker.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. Info op telenet.be.

Midnight Oil met Beds Are Burning. The National heeft dan wel even de pauzeknop ingedrukt. Maar Matt Berninger, de frontman van The National, is druk bezig met zijn solowerk. Zo gaf hij nog een grandioos optreden in Club C op Rockwerchter. Pas wel begin deze zomer. Dit is zijn nieuwste single, Martini Me Fat.

was voor morgen, hè. Here It Goes Again van OK Go. Lenny Kravitz die speelde begin augustus op de Lokerse feesten. En een paar dagen daarna moest hij zijn concert afzeggen in Bordeaux. Omwille van gezondheidsredenen. Kravitz liet toen weten dat hij er alles aan had gedaan om te spelen. Maar dat zijn artsen hem strikt geadviseerd hadden om rust te nemen en te herstellen. Nu, wat er precies aan de hand was, dat is niet bekendgemaakt. Maar 2 dagen later kon hij zijn tour wel hervatten in Londen.

0: kan alles gebeuren, hè. Emotionally Unavailable van Sweet.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Oh, mooi.
6: Op wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Als of wat?
9: Wat blieft?
8: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoop.

0: Dat is zo'n mooie outro.
1: Ja, en
0: ik
1: wou te babbelen. Roos.
0: Nee, jij...
1: Ik dacht op.
0: Jij maakte lawaai.
1: Ik dacht op. Per ongeluk.
0: Ja, ja, tuurlijk dat het per ongeluk was. Een goede maandag.
1: Ga toch, Roos.
0: Meneer Oosterling.
1: Maar zeg zo toch om hier te zijn eigenlijk bij u. Ja,
0: ja hè. Ja, ik. Ik ben ja, ook altijd blij als ik zie. Ja, dan mag ik bijna naar huis, hè. Nee, nee. Zeg, Wim.
1: Ja?
0: Jij... Leest vaak voor aan je kinderen, hè?
1: Ja, Roos is 13, dus daar lees ik niet meer aan voor. Bo is 9, mijn zoontje Bo is 9. En hem lees ik nog voor het slapen gaan, want dat vindt hij nog wel leuk. Ik heb net bijvoorbeeld, heel raar, Animal Farm van George Orwell voorgelezen aan hem voor het slapen gaan. Wat dus, ik weet niet, tof was.
0: Vond hij het leuk?
1: Ja, die vond dat interessant. Ja, en die snapte ook wel een beetje het politiek. Dat was heel tof.
0: Ja.
1: Wat, dat was een fascinerende ervaring om te doen.
0: Slim kereltje.
1: Ja, oké, waarom vraag je dat?
0: Je zoon. Wel, heb je ook Annie M.G. Schmidt nog voorgelezen?
1: Alles, van vroeger. Ja, en allebei, goed, alles, van alles. Ja, ja.
0: Ja. Maar wat ik je wou vragen, waar ik dus eigenlijk naartoe wil, zeg jij Puk van de Pettenflat of zeg jij Pluk van de Pettenflat van de Annie M.G. Schmidt?
1: Ik zeg Pluk van de Pettenflat, want dat is juist. Maar ik heb altijd een neiging om Puk. Ik ben ook altijd mis. Je bedoelt dat je mis bent, hè, of niet?
0: Ja, en ik heb een vriendin, Puk.
1: Ja? Ja?
0: Heet ze.
1: Die heet Puk.
0: Wel Nederlands, van oorsprong. En die werd daar vroeger tot vervelend toe over aangesproken.
1: Ah, iedereen dacht...
0: Ja, jij bent Puk van de Pettenflat.
1: Ah, maar ik ben blij dat dat... Ja, ik heb dat ook, dus dat ik echt dat ik in de war ben. Volgens mij was Puk trouwens ook veel beter geweest. Had Annie M.G. Schmidt er Puk van gemaakt, had dat boek misschien wel succes gehad.
0: Wat? Maar ja, hij heeft zo'n pluk, hè? Een pluk haar.
1: Echt?
0: Vandaar, pluk.
1: Ah, dat heb ik nog nooit aangedacht. Ja. Oh, je bent zo slim, hè? Ja. Dat je dat allemaal ziet.
0: Ja, hoor.
1: Waarom vraag jij dat niet?
0: Omdat ik gisteren het boek nog eens gekocht heb van Pluk.
1: Ah,
0: Pluk. Van de Pettenflat in het Rijksmuseum in Amsterdam. Want daar loopt een tentoonstelling nu van Fiep Westendorp. Die vooral die leuke tekeningen heeft gezorgd. Ja. Bij Jip en Janneke, bij Otje, bij Floddertje. Dat heb ik ook opnieuw gekocht.
1: Goed,
0: en Pluk van de Pettenflat.
1: Hij was de mooie tentoonstelling.
0: Ja, gij, absoluut. Ja. Absoluut.
1: Wat is eruit?
0: Ja.
1: Heb je de Nachtwacht ook gezien?
0: Nee. Wel ook de tentoonstelling van Ed van der Elsken, fotograaf.
1: Wie?
0: Ed van der Elsken.
1: Ik ken enkel Anton Corbijn. Edgar, je hoort zwaar. En wat vond Puk ervan? Van Piep Wespendorp? Wespendorp?
0: Ze was er niet bij.
1: Piep Wespendorf.
0: Nee, Fiep.
1: Sorry.
0: Komt van Sofia.
1: Fiep Wespendorf.
0: Wespendorf.
1: Wesp.
0: Wim, alstublieft.
1: Fiep. Philippe. Wespendorp.

onze ex-belofte Sylvia met Falling Star. De M-show is helemaal terug. Marcel van Tilt is er weer van 7 tot 9 vanavond. En zometeen hoor je Wim. Amuseer je met de Swedish

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een receptje met vis?
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
8: Onze zalm en papillot chique pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat meldt de lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
12: Look.

0: chaos.
1: Oh my god. Ik besef nu plots dat op dit moment is het einde van de laatste dag van de grote vakantie. Besef je? Voel je het? Goedemiddag.

het filmpje gezien, misschien heb je het ook online gezien. Waarin Nick Cave, je ziet hem zo duidelijk backstage, klaar om aan zijn optreden te beginnen. Hij loopt, stapt rustig naar het podium nadat iemand hem een teken gegeven heeft van ja, nu. Hij stapt naar het podium en stapt terug om zijn vrouw te kussen. Ja, Suzy, zijn vrouw, om die echt zo te kussen en dan pas begint hij. Heel schoon. Nick Cave in de Bad Seats met Long Dark Night. Goedemiddag, dit is de avondspitsfamilie. Pluk van de Pettenflat, waar ik het daarnet, god weet waarom, waar ik het net over had met Roos van Akker, heet waarschijnlijk niet Pluk. Heet waarschijnlijk niet Puk. Om verwarring te vermijden met Pietje Puk, stuurt Peter uit Nieuwkerken. Maar Pietje Puk is niet van Philippe Westendorf. Dat is van iemand anders. Maar toch, het zou kunnen. Het is een theorie. Kijk, ziet, zo leren wij, komen wij samen tot een cultureel inzicht. Dankzij Peter en de avondspitsfamilie. Welkom, het wordt een drukke show met straks albums van Isolde Lazoen te winnen. Ze heeft vrijdag een nieuwe album uitgebracht. My Kind of Drama is de titel. Ik kan daar straks een exemplaar van winnen op vinyl. Om 4:15 in Freewheeling. Ik ben nog volop bezig met de meerkeuzevraag. Muziek van Rage Against the Machine. En Derek and the Dominoes. En nu het goede doen. Goedemiddag.

0: Dio. Ze zijn met vier, komen uit Londen. Volgende maand komen ze met hun debuutalbum, ergens eind september. Put a Smile on For Me. En dit zal erop staan. Kyo, dus K-E-O, Kyo, met Pistol. Speelt Puck, die vriendin van Roos, speelt die hockey? Nee. Dat gaan we niet doen. We gaan niet lachen bij namen. Goed, dat doen we niet. Wat gaan we doen? Ah ja, zometeen R.E.M. en Inhaler, de kleine van Bono. En nieuws over de dikste marmotverkiezing in Amerika. Je gelooft het niet.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Glenn van Bono met zijn bandje Inhaler en Ice Cream Sundae. 4:03 voor 4:30. Oké, ga even recht staan nu. Dus even, ja, jij ook. Recht staan. Armen omhoog. Zo, allebei omhoog, zo, maar zo in een V. Zo, snap je, zo een V omhoog. Ja, goed. En nu klappen.

0: Queen en We Will Rock You. Het is op zijn maandagspunt. Ik heb gevoel dat ik de enige ben die wakker ben.
1: Die wakker is?
0: Nee. Allee. Straks spelen we Zoek de Artiesten de woorden. Dus we gaan dan eens zien wie er dan wakker is. 1 voor half 5 dus. Even kijken wat er vandaag in het nieuws zat. Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Het nieuws gaat vandaag over mensen die aangevallen zijn door hoornaars. Over de strijd voor een strandbaar in Knokke. En iets over Margriet Hermans in De Verraders dat ik u volledig ga besparen. Margriet Hermans zit in De Verraders, ondanks het feit dat ze overleden is. Een heel artikel daarover. En Christophe uit Heerenhout stuurt: nu ben ik in de war, is Trump niet de dikste marmot? Wel ja, dus proficiat voor Dawn, de Alpenmarmot. Want Dawn is uitgeroepen tot de dikste marmot van het jaar. In Amerika hebben ze voor het eerst de Fat Marmot Week georganiseerd. Dus onderzoekers van het Rocky Mountain Biological Laboratory, die wilden geld inzamelen voor een project. Dat ze aan het doen zijn met marmotten. En daarom doen ze een soort verkiezing, iets van de dikste marmot. Ik vind het een beetje een rare wedstrijd. Het is niet echt een wedstrijd. En Dawn, de marmot, woog maar liefst 6 kilo, waardoor ze officieel de winnaar is. Het is niet echt een verkiezing dus. Enfin, ik vind het raar. Ik weet ook niet of Dawn blij is. Hè? De vetste marmot van Amerika, ik weet het niet. Maar goed, dubieuze eer. Laat ons, zou jij willen uitgeroepen worden tot de vetste marmot? Dacht het niet, hè, toch? Maar toch, proficiat voor Dawn, de vette marmot. En dit is Mauro met A Faint.

0: Phoenix met Too Young. In de avondspits van Willy gaan we al marmotten bodyshamen. Voilà, maar dat dacht ik dus ook. Had ook zoiets van, maar dat is toch echt bodyshamen van marmotten eigenlijk. Zwart, we spelen zometeen Zoek de artiest in de woordenmist, waarin wij op zoek gaan met vereende krachten, ook al is het maandag, naar een groep die verborgen zit in een zin. Ik ga zeggen, vandaag is het ver. Dus, ja, we moeten uitleggen, hij zit er diep in. Diep, ver in de zin. Dus het gaat moeilijk zijn. Dus ik ga u... Allez, hè. Je gaat het niet vinden. Ik samengevat het. Zo meteen.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
7: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Hey, fuck you, I won't do what you tell me. Voilà. Rage Against the Machine met Killing in the Name.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Het is bijna 16:45 geworden. We spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Vandaag een groep. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Hier komt hij. Goed luisteren, want hij zit... Ja, moet ik het zeggen? Dus de groep zit een beetje ver. Ver gezocht zou ik het nu niet durven noemen. Dat is niet, ik denk dat dat niet aan de orde is voor deze rubriek. Maar de groep zit diep verborgen vandaag. Wat kan ik het uitleggen? Luistert gewoon. Oké, komt-ie. Dus zoek de groep, hè.

En wat ik wil zeggen, ik ga het uitleggen, is dat de eerste keer niemand het gaat weten. Voilà, dat bedoel ik. Komt-ie. Rijdt dit karretje ook volautomatisch in het gras? Nope. Het rolt pas als je er tegen duwt. Je weet het niet, hè? Ik zei het, hè? Ja. Nog eens. Rijdt dit karretje ook volautomatisch in het gras? Nope. Het rolt pas als je er tegen duwt. Nog één keer. Ik zal het wat duidelijker proberen doen, wat is nodig. Ik zie het al. Welke groep zit verborgen in deze zin? Rijdt dit karretje ook volautomatisch in het gras? Nope, het rolt pas als je er tegen duwt. Blijft moeilijk, weet het. Succes, stuur via de Willy-app. Hier is Derek and the Dominos.

0: Leila, Derek en de Domino's. 12:45 bij Willy.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Olivier uit Hoogleden, goedemiddag. Olivier.
2: Hey, hallo.
0: Hoe lang moet je nog naar huis, Olivier?
2: Ik denk nog een half uurtje. Okay, een half uurtje ben ik thuis.
0: Net vertrokken op het werk, begrijp ik. Olivier, de zin was... Rijdt dit karretje ook volautomatisch in het gras? Nope. Het rolt pas als je er tegen duwt. Was het moeilijk, Olivier, of was het moeilijk?
2: Het was moeilijk, ja, inderdaad.
0: Wat moeilijk als ik zei.
2: Ja,
0: zie je, maar dat dan. Ja. Maar wat heb je gevonden? Welke artiest heb je ontdekt in de woordenmist, Olivier?
2: Snow Patrol.
0: Rijdt het karretje ook volautomatisch in het gras? Snow Patrol pas. Snow Patrol is goed, jawel. Snow Patrol, goed gedaan. Goed geconcentreerd. Ook al is het maandag. Ik heb nog één vraag voor jou, Olivier, voor de avond begint. En wat heb jij nu gewonnen?
2: Niks, geen kloten.
0: Allazie. Alright, goed. Nog plannen voor vanavond, ja. Olivier? Ga je nog iets doen, of niet?
2: Oh, ik ga een lekker etentje maken voor de familie. En voor de rest, ja. De vuilbaan buiten zetten en anders niks.
0: Grootse plannen, begrijp ik. Alleen voor het goed. Denk eraan. Olivier, ik wens je een heel fijne avond toe en tot de volgende keer. Salukas, hè.
2: Yes, salukas.
0: Dag. Hier zijn ze. Snopen.

verse, frisse muziek van Editors. Dat was The Rush. Na Snow Patrol, dus de oplossing van vandaag. Zeg, straks in Free Willy na het nieuws zijn er albums van Isolde Lazoen te winnen. Zij heeft vrijdag een gloednieuw album uitgebracht. Dat heet My Kind of Drama. Je kan daar straks een exemplaar van winnen op vinyl. Ik heb er 3. Ik kan ze winnen straks in Free Willy 4:15. Je zal wel een meerkeuzevraag moeten beantwoorden. Oh ja, en... wacht ze. Een opdracht. Vind de link tussen mijn eerste 2 platen na het nieuws. Dus er zit een link tussen de eerste en de 2e plaat na het nieuws. Wat is de link? Ik ben benieuwd.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degereks van Netwerk tegen Armoede.
3: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
2: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
4: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
2: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan, later kans op wat regen bij 20 graden.
5: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
6: Ja.
7: Wim Oosterlink.
8: Zometeen de nieuwe Nova Star. Die heet Today, Yesterday. En eerst dit.

Novastar met Today, Yesterday, Tomorrow. En daarvoor Belgian Celtic met Morgen. Snap je hem? Van Tomorrow, zeg de linker. Goh, zo getalenteerd. Zometeen in Free Willy albums van Isolde Lazoen te winnen. Ze heeft vrijdag. Vrijdag heeft ze een nieuw album uitgebracht, My Kind of Drama. Ik ga een vraag stellen over haar, een meerkeuzevraag. Jij moet het antwoord sturen, zo kan je een exemplaar winnen. Zometeen.

0: met Close to Me.
1: Free Willy.
0: 16 over 5. In Free Willy kan je iets winnen. Dus als er iets winnen valt, is hier op dit uur, op Willy, Isolde Lazoen. Over haar gaat het vandaag. Ze gaat mee op Willy Escape. En ze heeft vrijdag een nieuw album uitgebracht. Het heet My Kind of Drama. En ik heb hier 3 exemplaren van dat album op vinyl. Je kan er nu 1 winnen. Wat ga je moeten doen? Goed luisteren en gokken. Of het weten, maar je het kan weten, dus het zal wel gokken worden. En dus ja, sturen via de Willy app. Met een beetje geluk win jij een exemplaar van My Kind of Drama van Isolde Lazoen op vinyl. Hier komt de vraag. Luister goed en stuur via de Willy app. Ik heb zelfs daarnet een kleine brainstorm op de Willy-vloer georganiseerd om voor mogelijke antwoorden. Zwart, dit is de vraag. Je weet het of je weet het niet, waarschijnlijk niet. Maar Isolde Lazoen is haar muzikale carrière begonnen in de fanfare van Maldegem. Hoe heet die fanfare? A. Fanfare Sint Cecilia. B. Fanfare De Volle Blazers. Of C. Maldegem Leeft. Of D. Willen is kunnen. E. KVC De Zwaluw. F. Fanfare Nut en Vermaak. Of G. De fietsende fanfare. Want het was op de fiets. Voilà. Dus voilà, ik denk dat gokken wordt niet. Ik denk het wel. Ja. Dus we spelen voor My Kind of Drama. Nieuw album van Isolde Lazoen op vinyl. Ze is haar muzikale carrière begonnen in een fanfare van Maldegem. Hoe heette die fanfare? A. Sint Cecilia. B. De Volle Blazers. C. Maldegem Leeft. D. Willen is kunnen. E. KVC De Zwaluw. F. Nut en Vermaak. Of G. De Fietsende Fanfare. Stuur je antwoord via de Willy app. Ik zou zeggen, succes hiermee. Hè?
2: Je reste là. Je vois tout, ce n'est pas mon drame. Mais c'est ça la vie, la douleur.

0: C'est tout moi. C'est mon drame.
1: C'est mon drame. C'est mon drame. Dat was Isolde Lazoen met My Kind of Drama.
0: Free Willy.
1: Titeltrack uit haar nieuwe album. Dat net uit. Dag Joren uit Lievegem. Goedemiddag, Joren.
2: Goedemiddag.
1: Hoe lang moet je nog werken aan je bureau, Joren?
2: Wel, net het afronden. Bijna
1: het afronden. Perfect, goed. Oké. Joren, de vraag was, hoe heet... Dus Isolde Lazoen is haar muzikale carrière ooit begonnen in een fanfare van Maldegem, echt waar. Hoe heet die fanfare? Wat heb je gestuurd via de Willy app? Wat dacht je, Joren?
2: App Fanfare Nut en Vermaak.
1: Was dat een gok? Of wist je het? Of was dat waar je dacht van ja, die anderen zijn tussen... Wat dacht je?
2: Dat was een gokje. Er zaten er een paar rare bij, maar ja, mijn gok was F.
1: F is goed. Het was Fanfare Nut en Vermaak. Je hebt goed gehokt. Proficiat. Je weet het exemplaar van het nieuwe album. Ook Jasper uit Wervik en Annelies uit Gent zijn bij de mensen die het juist gegokt hebben of die het wisten. Iemand vraagt ook, waar staat KVC de Zwaluw voor? Bij de antwoord KVC. Ja, ik heb geen idee. Dat kwam uit de brainstorm. Iemand zei KVC. Dus hij dacht van ja, goed antwoord. Ik geef flauw idee waar die KVC voor staat. Zwart, Joren, ik ga je de werkdag laten afronden. Ik wens je veel plezier met het album van Isolde Lazoen. Right? Zal ik er zijn?
2: Dank je wel.
1: Yo, tada. Fijne avond. Tada. Yo.
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

0: AC/DC met Back in Black. 6:05 de avondspits van Willy. KVC staat voor Koninklijke Voetbalclub, stuurt Michael. Ah ja, natuurlijk. Wouter stuurt, dat is de naam van een fietsende fanfare hier in de streek. KVC staat voor Koninklijke Veloclub. Voilà, kijk, bij Wouter is het al als KVC. De zwaluw was toch, hè? Ja. Oké, ik moet even iets over morgen vertellen. Morgen in Free Willy heb ik een speciale prijs. Van een man waar ik voor de vakantie even bij was. Ik was bij hem op bezoek. Enfin, hij was in Sint-Niklaas en ik was bij hem. Ik heb toen een paar vragen gesteld, een paar dingen laten doen toen. Zijn naam? Mike D. van de Beastie Boys. Mike D. heeft vrijdag een soloalbum uitgebracht voor de eerste keer in zijn leven. Zijn debuut soloalbum. Het album heet Thank You. Ik heb 3 exemplaren gekregen. En morgen kan je die winnen. Hier in Free Willy. Ja.
1: What's up, y'all? It's Mike D. And you're listening to Wim on Willy.
0: Ja, zeker weten. Morgen 4:45 in Free Willy. Albums van Mike D. te winnen. Dit is Tyler Ballgame. Live it down.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really? Music that matters.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.

0: Unfinished Sympathy, Massive Attack. Toen ik bij Mike D van de Beastie Boys was, vertelde hij ook iets, was ook alweer over dat album, over... hij was aan het surfen in Biarritz of zoiets. En toen had hij zijn zonen gebeld om samen in hun studio, ze hebben samen een studio, om samen te werken aan zijn album of zoiets. Enfin, hij vertelde me dat, ik heb het opgenomen, ik zoek het even en dan ga ik het straks vertellen. Alright, dus want morgen kan je in Free Willy albums van Mike D, nieuwe exemplaren van het nieuwe album, het soloalbum van Mike D van de Beastie Boys winnen. In HLN online staat er een artikel over diepvriespizza's. Ja, de wereld staat niet stil, het nieuws stopt nooit. Hè. Chef proeft 9 diepvriespizza's Hawaii en vindt 1 duidelijke winnaar. Deze komt het dichtst bij een echte pizza. Dan moet je op het artikel klikken om te weten welke. Blah, blah. Ik denk persoonlijk, mijn mening, dat het nuttig is om daar een mening over te hebben. Ja, dus over het feit dat een chef-kok in de online krant diepvriespizza's Hawaii test. Als jij denkt van, joh, dat kan allemaal wel zijn, maar ik heb daar geen mening over. Ah, geen zorg, ik ga jou helpen. Hier is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS.
0: Exact.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want gelukkig, godzijdank, hebben wij in België een Facebookpagina speciaal geconcipieerd zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En dat zo de samenleving een mooier plek wordt om te wonen. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 5 verzameld. Je kan ze gebruiken als je wil. Ik overloop ze heel vlug.

1 van Dirk Peters. Dirk heeft ze allemaal geproefd. Niet alleen de pizza's Hawaii, maar ook alle andere. En Dirk schrijft... Geen van alle diepvriespizza's zijn te vreten. Voilà, ze zouden beter Dirk inuren bij halen. Mening 2 van Massimiliano. Een klassieker voor op het werk. Als je deze mening om de maand iets tegen de collega's roept, barst er gegarandeerd een geanimeerde discussie los aan de lunchtafel. Mas schrijft... Zwijg gewoon! Wat kan het Belgen nu van onze keuken? Pizza Hawaii is geen pizza! Het klinkt als een parodie, maar ik denk dat hij het meent. Mas, goed. Mening 3 van Jan Beken. Jan sluit zich aan bij Mas... Wat betreft de pizza Hawaii, Jan schrijft... Is hetzelfde als chocolat bij een biefstuk. Voilà. Mening 4 van de rijke Johan. Johan schrijft... Riool nieuws. Hij bedoelt riool journalistiek, denk ik. Maar we snappen waar hij dat wil, hè. Riool nieuws. Mening 5 tenslotte van... Gebruik het eventueel op de familiefeest. Mening 5 tenslotte... Van Chris van den Eekhout. Chris heeft volgens mij diep Italiaanse roots. Hij schrijft op de Facebook van hlm.be. Ik citeer, ik moet even mij concentreren hiervoor. Momentje. Goed. Dit staat er, ik ga lezen. Hè? Dus ja, het is in het Italiaans, denk ik. La mafia italiana distruggerà personalmente queste pizze finché non ne rimarrà solo uno. Basta! Geen flauw idee wat dat wil zeggen, maar het klinkt wel goed. Hey. Voilà. Voilà, heb je weer een mening die je kan inzetten waar nodig. Hey. Hier is Radiohead. Tom York legde in de tijd graag al eens een reep chocolat op zijn biefstuk. En zie wat er van gekomen is.

Nothing But Thieves met Overcome. Ik ben enorm geschrokken van een artikel dat ik net zie online over thuis. Dus ik zit hier een beetje... Ik zit bij het trillen op mijn stoel eigenlijk. Zeker omdat ik hem nog... Ik heb die nog ontmoet. Lang geleden. Die man waarover... Dat, maar jongens, toch, dat is te veilig, want ik niet geloof. Enfin, straks... ik zal straks vertellen, even bekomen en ik ga het u straks vertellen. Goed, na het nieuws van 6 uur muziek van de Black Keys, omdat ze vanavond in Londen optreden, de mooie, zachte, nieuwe single van Beck. Ik ging je die quote van Mike D van de Beastie Boys laten horen. Oké, en dit is nieuw, jong en Belgisch. 5 voor 6 in de avondspits van Willy Alice May. Dit is In a F.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
3: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
2: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
4: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
2: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
5: Wim Oosterlink.
6: Een druilerige maandag die voelt als een druilerige maandag. Vind ik zo leuk. Goedenavond.

0: met In The Night. Dus Messi stopt niet als met voetballen. Hij stopt met voetballen in de nationale ploeg van Argentinië. Dat was het nieuws daarnet. Hè. Back met In The Night voor de Rolling Stones en Painted Black. Jongens toch, ik ben zo geschrokken van het nieuws over het nieuwe seizoen van Thuis. Dat vanavond begint. Vorige week is Familie herbegonnen. En deze week ook Thuis vanavond. Dus Thuis, als ik het goed heb. Ik citeer, hou u vast. Na maanden suspense valt het masker eindelijk af. Thuis onthult in nieuwe seizoen meteen wie de brutale serieverkrachter is. De thuiskijker heeft er lang op moeten wachten. Maar maandag is het dan eindelijk zover. Dan wordt tijdens de startaflevering van het nieuwe seizoen de identiteit onthuld van de brutale serieverkrachter die de dreef al maanden onveilig maakt. Wie is de psychopaat en wat heeft het nieuwe soapseizoen nog meer in petto? En dan een foto, hou je vast nu. Dan staat daar een foto bij van niemand minder dan Niels de Stadsbader. Ik had dat niet verwacht. Eerlijk, ik had dat niet verwacht. Ik denk dat niemand dat verwacht had. Dat Niels de Stadsbader Oké, er staan 4 mensen op de foto, maar hij is het best zichtbaar. Dus dat Niels de Stadsbader de brutale serieverkrachter is. Ik vind dat verrassend. Tenzij de foto iets anders betekent, maar daar staat het anders bij. Eerlijk, hij ziet er ook zo wat smoezelig uit. Hè, met zijn bril en zo, hè, Niels. Ik moet er even van bekomen. Oké.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. Het is 17 over 6. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. En soms kijk ik ook even naar het buitenland. Bijvoorbeeld vandaag, vanavond, in de Hammersmith Apollo in Londen spelen de Black Keys. Dat is een zaal die veel voor musicals gebruikt wordt. Maar vanavond mogen de Black Keys met hun Peaches and Cream World Tour. Als je vlug bent, kan je nog naartoe. De Hammersmith Apollo in Londen. Hier zijn ze, Black Keys en Wow.

0: Ja, de Black Keys vanavond live in Londen. Dit was Wild Child. Ik heb het gevonden, het stukje dat ik jou wil laten horen van Mike D van de Beastie Boys. Die vertelt over hoe hij aan zijn soloalbum, hoe hij besliste om, het was in Biarritz, om effectief een soloalbum te maken. En dat hij toen zijn zonen belde. Ik heb het stukje gevonden, ik laat ze meteen horen.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Isaac Rue. In de avondspits van Willy met de Good Times. Het is 6:40. Het is maandag. Voel je dat maandag is? Ik voel het. Daarvoor de Lemonheads met de Mrs. Robinson. Ik was voor de grote vakantie bij Mike D van de Beastie Boys. Ik heb toen iets van laten horen. Hij was in ons land en ja, ik heb hem even opgezocht. Hij heeft toen, om mij te ontlasten, voor één keer Sabotage aangekondigd. Vriendelijk, vriendelijke man. En hij vertelde, en dat was wel boeiend, hij heeft dus nu vrijdag, drie jaar geleden, heeft hij zijn debuut solo-album uitgebracht. Thank You is de titel. En toen vertelde hij al dat hij eerst dingen opgenomen had in de studio met vrienden. En dat het pas was toen hij in Biarritz aan het surfen was, dat hij dacht, ik ga een album maken. Samen met mijn zonen. Luister even, hij vertelde mij dit.
1: Then I remember I was like in France. I was in Biarritz actually surfing with a friend of mine. And then I was just like, I kind of realized like, oh man, like I just had the need. I was like, I should be... Let's really try to make a record. So I called up. Then that's when I called up the boys and just said, "Hey, let's put, because we share a studio together at home, the two of them and myself." And so it was like, let's put aside just a couple of weeks and let's see what happens. That was the only agreement. Like, we'll go and kind of like show up every day for whatever that was, like a couple of weeks, and let's just see what happens. And then, you know, we liked that, and we had a couple of things that I think made it onto the record that came from that, and then it just kind of kept growing from there.
0: En het resultaat is nu uit. Thank You, het debuutalbum van Mike D. Morgen in Free Willy kan je een exemplaar van dat solo debuutalbum winnen op vinyl. Ik heb er drie. En je zal morgen een meerkeuzevraag moeten beantwoorden. Ik moet nog nadenken welke. Morgen 4:45 in Free Willy. Zorg dat je dat niet mist. Mike D.

0: Luc van Akker en Anna Domino met het legendarische Zanna. Marcel van Tilt is terug vanavond. Feest op jullie en feest in Vlaanderen. Marcel van Tilt is terug met de M-show. Zijn programma elke maandagavond vanaf 7 uur op jullie. Nu hier nog niet, maar straks wel. Om 7 uur hoor je hem met de M-show. 2 uur lang hier bij jullie. Zometeen, voor 7 uur nog, muziek van de papa van een zangeres die je af en toe op jullie hoort. Ze was nog op ons terras deze zomer. Haar papa. Zometeen. En eerst de mens.
1: Humo!
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Music matters.
16: Willy.

Sylvie Kreusch en Let It All Burn. Het is 14 voor 7. We zijn maandag 31 augustus 2026, de laatste dag van de grote vakantie. En de vraag op zijn Piet Huizentrets. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. Lionel Messi stopt met voetballen voor de Argentijnse nationale ploeg. Dat heeft hij op sociale media bekendgemaakt. Hij heeft heel veel goals gemaakt. Heel veel. 2. In Amerika is Marmot Dawn uitgeroepen tot de dikste marmot in de Fat Marmot Week. Eigenlijk body shaming voor marmotten. Hè? Beginnen ze daar nu ook al mee. Blijkbaar wel. En 3. Vandaag zou Chris Whitley 66 jaar geworden zijn. Chris Whitley is de vader van Trixie Whitley, die nog bij ons op bezoek was op ons terras in Leuven 1-2 weken geleden. Chris Whitley werd geboren vandaag in 1960. Hij stierf in 2005. Hier is hij met het prachtige Big Sky Country. De geboortedag van Chris Whitley. Now when this is over,

Bang & Cannibals 5 voor 7 met Good Thing. Morgen geven Thomas en Sien in de ochtend 4 tickets voor Disneyland Parijs. Wat ze doen dat 2 weken lang. Dus elke ochtend 4 tickets. Dat is echt... Het kost zoveel geld, dus ik wil zeggen, dat is een prachtige prijs. 4 tickets voor Disneyland Parijs. Je zal moeten op zoek gaan welke bekende rock, alternatievere artiest. Je moet het bekende Disney-nummer herkennen dat die artiest covert. Enfin, dat is voor morgenochtend bij Thomas en Sien. Bij mij in de avondspits kan je een exemplaar van het solo-debuutalbum van Mike D winnen. Mike D, bekend van de Beastie Boys. Zijn album is vrijdag uitgekomen, heet Thank You. Hij kan het op vinyl winnen, morgen in Free Willy, om 5:15. En nu nog, alles officieel kapot. Hier is hem, met de Beastie Boys.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
6: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren €80 miljoen extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
5: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
7: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijns voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
5: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst €35 miljoen. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al €33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
3: Willy. Music matters. De M-show. Marcel van Tilt.
8: Ja, en tot zover de vakantie. Ben blij dat er weer werk is, vooral omdat dit geen werk is. Eerder een welbevinden van een welgemeende welkome aard. Willy. Graag met Grinta, dus de M-show is terug. Vanavond tenminste al tot 9 uur met Queens of the Stone Age, Fat Dog, Turnstile, Squid, Baxter Jury. En de eerste zal de eerste zijn, Jack White.

Neighbors Blues van Jack White uit zijn nieuwe album Frozen Charlotte. Een bevrozen Charlotte, dat is niet onze netmanager die net iets te lang rondhing op de zeer koude afdeling groenten en fruit van de Colruyt. Nee. Een Frozen Charlotte, dames en heren, is een porseleinen beeldje uit de 19e eeuw. Dus eigenlijk een bevrozen figuurtje. Mooi idee is dat. Zou er ook een bevrozen Rani de Koning zijn? Of een bevrozen Catherine Moerkerke? Zeer onwaarschijnlijk.

0: prachtige optredens heeft hij gedaan deze zomer, Jack White. Evenals de Queens of the Stone Age. Ik heb ze elke dag gezien op YouTube als voorprogramma van de Foo Fighters. En er komt een nieuw album uit, 30 oktober, Perfect met TH. Zo heet dat. En daar kwamen al twee singles uit. Insignificant Other. Dankjewel voor deze rotstitel. En het geweldige Easy Street, Queens of the Stone Age.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: schitterende clip ook van de Queens of the Stone Age. Ze zijn nog steeds op tournee met de Foo Fighters. Ze spelen 15, 17 en 20 september in Canada. Leven de Canadezen, want die zijn tegen Trump. En op 24 september in Kentucky en op 26 september, als u daar zin in heeft, de Queens of the Stone Age en de Foo Fighters in Las Vegas. Ja, dat is de trippel waard. 30 oktober dus het nieuwe album Perfect. Met een op het eind. Op 2 oktober is het tweede album klaar van Cancel Me. Nee, die heet Cancel Me I Am Tired van Fat Dog. Die hebben daaruit nu alvast een single klaarstaan. Shit Love.
1: De M-show.

En na deze dikke hond gaan we naar Zuid-Korea, naar Seoul, naar de band Balming Tiger, een alternatieve K-pop muziekcollectief. Met rappers, singers, songwriters, producers, video directors en nog zoveel meer. En vooral ook muziek. Dit is de track Home, Balming Tiger. Goedenavond, de M-show is terug. Goed, hè?

0: Home van Balming Tiger uit Seoul. Zuid-Korea. En die band bestaat uit heel veel mensen. Onder andere Jan Kui, Unsinkable, Sogum, Omega Sapien, Hansung Hwang, BJ Wong, Matt the Student, Lee Sohu en Hong Chang-chi. Ja, u allen wellicht zeer bekend. Dus verdere toelichting is totaal onnodig en zonder enig nut. Onthoud vooral Balming Tiger. Ook een buitje is Mali. Een buikje. Een buitenbeentje is Mali Obom Sawin uit Odanak. Dat is in Quebec, Canada. Ik ben volledig voor Canada sinds deze zomer. Het enige land ter wereld dat fuck you zegt. Luid op tegen Trump. Hoe kan dat eens? Mali Obom Sawin is een award-winning bassist, vocalist en songwriter. Dit is Automatic.
1: De M-show.

0: Mali Obomsawin uit Quebec, Canada. Ja, ze speelt bas, ze zingt, ze maken haar eigen liedjes. Het is een kruising tussen free jazz en American roots music. En ze kan ook nog een aardig stukje behangen, liet ik mij vertellen. Maar ik ben dan ook zeer vatbaar voor mensen die iets kunnen wat ik absoluut niet kan. Bijvoorbeeld behangen. Respect, Mali. Ja, de M-show is helemaal terug op deze 31ste augustus van het jaar 2026. Het jaar dat ik 69 werd.
1: Wat? What the fuck, man?
0: En daarom straks in het tweede uur driemaal Soixante Neuf. Geile plaatjes die iets te maken hebben met dat heilige getal, ja. Maar dit uur nog de Meekons, Turnstile, Squid, Man, Woman, Chainsaw, Baxter, Jury, Luc van Akker, Mugger, Hugger en nog meer.
2: De M-show. Marcel van Tilt.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Knaldi. Nu bij Aldi. 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
14: Nee, geen maar.
15: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: De M-show. Marcel van Tilt.

En waarom draai ik dit? Omdat de ongelooflijke schrijver-dichter J.M.H. Bergmans een concert organiseerde met de Mykons en hij daardoor geheel failliet ging. Wel, het ongelooflijke, onnavolgbare oeuvre van J.M.H. Bergmans is sinds vandaag gebundeld te koop in een verzameld werk van meer dan 1200 bladzijden. Barakstad. Barakstad heet dat. J.M.H. Bergmans. Voor de mensen die houden van Bukowski, Brusselmans of Hunter S. Thompson. Bruut, oprecht, luid, scherp, meedogenloos, ontroerend. Koop het. Barakstad van J.M.H. Bergmans. Een van de bands die met deze zomer erg verraste was Turnstile. Helemaal live op Pukkelpop. Hoe goed was dat? Look out for me. Dit is de M-show. Helemaal terug hoor. Ja.

0: Een fantastisch concert was het op Pukkelpop. Turnstile, 5 geweldige muzikanten. En wat een impact. Vooral vanwege die geweldige psychedelische pauzes. Never Enough was een grandioos album uit 2025. En daar is nu een nieuwe versie van uit sinds vrijdag. Never Enough Versions. You got my back, huh? Met bijdragen van artiesten zoals Elton John, Hayley Williams, Blood Orange en Dying Fetus. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik ga het zeker deze week beluisteren. Tijden zijn veranderd, ja. In dat nieuwe boek van Jean-Marie Bergmans, J.M.H. Bergmans, Barakstad. Dus het verzameld werk staat toch wel op de eerste bladzijde. Een woke-waarschuwing. Dit boek bevat discriminerend taalgebruik, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen en mensen van kleur. En het is eigenlijk een keurmerk. Dat is net zoals die parental guidance stickers op de rap-cd's in de jaren 90. Dan kocht je die zeker. Leuk, een discriminerend boek. Van een schrijver die geniaal was en daar zeker niks slechts mee bedoelde, terwijl de wereld vandaag geregeerd wordt door discriminerende idioten. Waarom zien we geen sticker in het beeld als Trump zijn kop verschijnt? Deze kop bevat discriminerend taalgebruik, ja, mensonterend gezeik. Enfin. Ik ben blij dat er de muziek is. Volgende weekend, niet het weekend nu, maar vrijdag 11, zaterdag 12 en 13 september is er nog een van de beste festivals van het jaar. Leffingen Leuren. Met onder andere Model Actress, Chalk, The Moon Landings. Ronkeren met Jasper de Petter van Staalhart, die hoort u ook weer donderdag. TVOD, Lindworm, die speel ik straks in het tweede uur. Geitenvel, Nimbus Card, .. YDI. En ook Squid, en die hoort u nu.
1: De M-show.

0: Squid. Draai ik hier al jaren op de M-show bij Willy. En ze staan dus live vrijdag 11 september. Rond een uur of 10 s'avonds op het Leffinge Leuren Festival in Middelkerken. Squid. Ja, dat is eigenlijk inktvis. Daar zwemt redelijk wat inktvis in de Noordzee. Misschien spoelt er wel wat aan, speciaal voor dat optreden. Diezelfde dag ook op Leffinge Leuren. Ook een band die ik hier vaak speel. Man, Woman, Chainsaw. Hun album kwam deze zomer uit. Cannonball. Zullen we daar eens iets uit draaien? Ja. Draaien zeggen dat eigenlijk nog, maar die wordt niks gedraaid. Dus als u even binnenkomt en u een andere vissoort, bijvoorbeeld een tong, wil draaien, dan graag hoor. Maar plaatjes, die spelen we hier gewoon af. Ja. Zulke rukkers zijn we wel. Man, Woman, Chainsaw en The Thing.
1: Be a man, reach your hand out to man.

kan live alleen maar uitstekend zijn. Man, Woman, Chainsaw uit Londen. Ze spelen op Leffingeleuren, 11 september in Middelkerken. Dit was The Thing uit hun pas verschenen album Cannonball.

0: TVOD en Lindworm, die staan ook op Leffingeleuren. Lindworm, ja, dat is een geweldige band uit Hasselt en die speel ik straks in het tweede uur. Vorige zondag, niet gisteren, maar de zondag daarvoor, 23 augustus, schitterde op Pukkelpop Baxter Dury. Die heeft een album uit met allemaal remixes gedaan door Paul Eppert, bekend van Adele en Florence and the Machine. Welke machine is dat eigenlijk? Is het een i-machine? Ik weet het niet. Wasmachine. Florence and the Wasmachine. Zo kunnen. Enfin, Baxter Dury stond te schitteren op Pukkelpop en ik heb ook al alle tracks gedraaid uit dat Alberoni Versions album. En zal ik er nog eentje draaien? Kabla Khan, Baxter Dury.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: Baxter Dury en Kubla Khan. In de remix version van Paul Epworth. Baxter Dury, ik heb zijn pa nog gekend. Ja. Maar Baxter moet zeker geen vadercomplex hebben. Hij kan op zijn eigen beentje staan, de Baxter. Wat je van zijn vader niet kon zeggen eigenlijk. Maar ja, oké. Oh, sorry. Schitterend acteur ook, Ian Dury. Ik heb hem in een toneelstuk gezien in Chelsea in Londen in de jaren 70. Net toen zijn geweldige muziekcarrière begon. Maar Baxter is ook goed bezig, hoor. En een schitterend concert op Pukkelpop vorige zondag 23 augustus. M-show helemaal terug. Straks 3 Soissons Neuf plaatjes in het tweede uur. Maar dit uur nog Luc van Akker, Mugger Hugger, Alois en misschien ook nog Winelips.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Empty Room van Luc van Akker. Hoe goed was die op zondag 2 augustus op de Lokerse Feesten als voorprogramma van Cabaret Voltaire? Met een full band. Kijk goed, er komen zeker nog concerten, heb ik de indruk. En daar ben ik zeer blij om, Luc. De kamer waarin jij jaren verbleef was nu helemaal gevuld op de Lokerse Feesten met mensen die van je hielden. Nog wat Belgische muziek.

0: Aquaplane Me van Mugger Hugger is een track uit hun eerste album. Ze bestaan al sinds 2019. Maar ja, dan had je dat kut covid gedoe en zover. Dus ze hebben hun tijd genomen. Post-punk jazz film is. Ik vind het bijzonder boeiend. Original Soundtrack heet dat eerste album. Aquaplane Me. Pardon, rij over mij heen als was ik in waterpartij. Misschien iets voor de volgende verkiezingen. De waterpartij. Voor al uw problemen slechts één oplossing. Water. Nog meer nieuw en Belgisch. Aloïs heeft een tweede single uit. Dat zijn Leen Diependalen en Bart van Lierde. Beide jonge rotten in het vak. Beter jong en rot dan oud en onbenut, zeg ik altijd maar. Poedels Trim.
1: De M-show op maandag.

0: schitterende Belgische productie is dit. Alouis, zo heet de band, en Poodles Trim. Ja, zo'n titel, dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Dus ik zoek dat dus op. En inderdaad, het Poodles Trim is het, de haarsnit van een poedel. En je hebt daar een viertal mogelijkheden. De Puppy Cut Poodle Trim. De Lamb Cut Poodle Trim. De Bikini Cut Poodle Trim. En de German Cut Poodle Trim. Is dat dan in de vorm van een swastika? Ik zou het niet weten. Wil ik het weten? Ik denk het niet. Doet er niet toe, het is een goede single Poodle Trim met een originele titel, Alouis. Ik heb nog wat tijd voor de klok van 8 uur. Ik heb hier nog klaarstaan Winelips. Dat is een explosieve Canadese psychedelische garagepunkband uit Toronto. Die hebben een nieuw album dat heet TV Dinner. En ze spelen deze zaterdag 5 september in de N9 in Eeklo. Leuke club is dat. Volgende week donderdag 10 september in de Botaniek in Brussel. Ook niet slecht. En zaterdag 12 september op het Backyard Festival in Merksplas. En hoe heet die groep? Uit Toronto, Winelips. En hoe klinkt dat dan? Wel, uit dat album TV Dinner is dit de single If You Don't Know.
1: De M-show op maandag.

If You Don't Know, dan zal je het nooit weten. Het is een beetje Emil en de Sniffers, maar dan wel uit Toronto, Canada. En we zijn helemaal Canadees, toch? Ja! Wine Lips heet de band. Ze spelen nu zaterdag in de N9 in Eeklo, volgende week donderdag in de Botaniek in Brussel en zaterdag 12 september in het Backyard Festival in Merksplas.

0: De M Show.
1: Je vous aime comme un chou à la crème.
2: Je vous aime comme un chou à la crème. Ja, dat ga ik straks doen. Drie sexy 69 plaatjes om 9:15. Vanaf nu elke week. 21 weken lang. Nee, 23 weken lang. In de M-show, sexy plaatjes, want ik ben 69 geworden. Ja, ik vind het een geweldig getal. Het is mijn année erotiek vanaf vandaag. Slabber, slabber, slabber, yummy, yummy, yummy.

0: Of met andere woorden, I can't get enough of Swazzled Nuff.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
6: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
8: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
7: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lode-la-Sarre in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
6: Music matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, ik ben helemaal opgewarmd nu, dus nog een uurtje de M-show met aan het eind 3 drastische Swazzled Nuff plaatjes. Jawel.
6: Music matters. Music matters. Willy.
0: Maar eerst nieuw werk van Get Down Services, The Definitive Plan. Wat een LP kwam uit in augustus. Welkom, M-show, minstens tot

0: Ik moet ze dringend toch eens live gaan zien. Get Down Services. Ze spelen, heb ik gekeken even op hun site, alleen maar in de UK en Ireland dit najaar. Het dichtstbij zijn de concerten in Brighton aan de kust op 21 en 22 november. Misschien moet ik daar een weekend van maken. Brighton, daar woonde Nick Cave en zijn vrouw Susie Bick. Die hadden er een mansion van 3 miljoen euro, iets meer, ja. Heel mooi hoor, maar ze zijn verhuisd. Te veel herinneringen aan hun zoon Arthur. De foto op de cover van Push the Skyway is genomen in dat gebouw daar. Maar nu, Belgische muziek, Nevel.
1: De M-show.
0: Nevel heeft een album uit Subconscious Dubs. En daarop staat deze geweldige Versatile met Dr. D. Die doet er ook aan mee. Nevel, welkom M-show tot 9 uur.

geniaal goed is het toch wel. Nevel, helemaal Belgisch ook. LP Subconscious Dubs. Met dit soort geweldige grooves. Het is Versatile, waar hij samenwerkte met Dr. D. Er zijn veel samenwerkingen op dat album, Subconscious Dubs. Onder andere met Reverend Bastorius natuurlijk. En ook met Dirk Dadavo van The Neon Judgment. Perfecte muziek om de zomer mee af te sluiten. Ik hoop dat het nog een beetje zomer blijft in september, toch? Dan de vensters open en deze muziek op volume 128 dB. Een beetje in deze psychedelica, want Ja Wobble heeft met John T en Charlie een album opgenomen dat heet Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook. Allemaal nummers van de Beatles, maar dan serieus door de Chinese Mongoolse dubmisten gehaald. Zoals dit, Norwegian Wood.

0: Norwegian Wood, natuurlijk van de Beatles, maar nu in de nieuwe versie van Tja Wobble en Tian Key. Tian Key is eigenlijk John T. en Charlie. Dat weet u natuurlijk nog geen hol meer, maar dat maakt toch niks uit. Nieuw album is het wel, Mystic Liverpool, de Beatles Psychedelic Songbook. Ja, met een PS vooraan, een songbook. Daarop staan ook nog versies van I Am The Walrus, Tomorrow Never Knows en Strawberry Fields Forever. Allemaal in een Mongoolse dubmist. De Durruti Column, dat is een band die wel bekend is bij mensen die nog de jaren 70 en 80 hebben meegemaakt. Want die begonnen in 78 in Manchester met Vinnie Riley. Die hebben hun 28ste studioalbum uitgebracht op 31 juli. Dat heet Renaissance. En daaruit het hele mooie Your Shadow at Evening, de Durruti Column.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: de Durruti Column. Nieuw album Renaissance kwam uit 31 juli, 28 e studioalbum, en daaruit Your Shadow at Evening. Grappig, bij Bandcamp staat dat de plaat uitverkocht is. Hoe kan je nu digitale platen uitverkopen? Zijn de mp3'tjes dan opeens op? Kan toch niet? Kan toch niet? Misschien is het een verkoopstruc, ja. Om je plaat meteen een collectors item te maken, zeg je gewoon uitverkoop.
1: Ja. Oh, nu wil ik hem, jongen, het is uitverkoop.
0: Te laat. M-show, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En morgen is het 1 september. En ik ga door tot eind juni. En per week, 23 weken lang, draai ik telkens 3 plaatjes die te maken hebben met Soissons Neuf vanwege mijn gezegende leeftijd 69. Maar dat is voor straks. Eerst nog wat goed klinkende synthesizers, zoals deze van Delivery. Operating at a Loss, gemixt door Adult DVD.

0: Celebrating at a Loss van de Australische punkband Delivery. Maar geweldig elektronisch geremixed door de Londense Adult DVD. Onze Noord-Ierse vrienden van Kneecap deden het geweldig op Werchter. En ze komen nog terug naar ons land. Op zaterdag 7 november spelen ze in Vorst Fucking Nationaal vanwege de Fenian Tour. Dat is een nieuwe album. En uit dat album, het Fenian album dus, het nummer Fenian.
1: De M-Show.

Athenian van Kneecap op zaterdag 7 november dus terug te zien in Forst Nationaal hier in Brussel. Maar zoals er straks al gezegd, op 2 augustus stond Luc van Akker in het voorprogramma van Cabaret Voltaire op de Lokerse Feesten. En ook dat concert was echt nog steeds erg goed. Een beetje chaotisch, maar geweldige samples en toch zo dansbaar voor mensen die eigenlijk helemaal niet kunnen dansen. Cabaret Voltaire was trouwens een cabaret in Zurich waar in 1916 het dadaïsme uitgevonden werd. Met onder andere Hugo Ball die het non-sessicale gedicht Gaji Biri Bimba schreef, waarop Talking Heads natuurlijk Izimbra zichzelf baseerde. You are an enemy country. En Voltaire was een Franse schrijver, filosoof uit de 18e eeuw, waarvan ik deze zomer ontdekte hoe belangrijk het was voor de verlichting. Niet in de huiskamers of de stadsfeesttalen, maar de verlichting in het denken der mensheid. Maar dit leidt ons al hier veel te ver. Muziek, Cabaret Voltaire, don't argue.

0: Ja, je hoort het wel waarom Luc van Akker dit een zeer goede band bent. Cabaret Voltaire, dansbare gitaarriffjes en daarop dreigende stemmen. Dat is ook een beetje Luc. Don't Argue uit 1987 alweer. M-show tot 9 uur, straks 3 Soissons Neuf plaatjes, maar die is om net iets voor 9 uur. Maar eerst Opus Kink is een band die ik al een hele tijd draai hier in de M-show. En deze zomer in juli kwam hun debuutalbum uit, The Sweet Goodbye. Met emo, blues, gospel, hybride en postpunk. En het nummer heeft de geweldige titel Peckham Nocturne.
1: De M-show op maandag.

is dit, een nocturne voor Peckham. Ja, voor Peckham, dat is in het zuiden van Londen, wordt vaak nogal smalend gedaan. Dat is een beetje zo het merksem van Londen eigenlijk, ja, onder het viaduct naast het sportpaleis Peckham. Maar Opus King schrijft dus een nocturne voor Peckham. Hoe mooi is dat? Dat zou men voor merksem ook moeten doen. Want ja, merksem is niet niks hoor. Daar is het Backyard Festival op zaterdag 12 september. Daar speelt Winelips uit Toronto, kijk. Een ballade voor merksem dringt zich op. En vervolgens Pictish Trail, Another Way, kwam uit op 18 augustus, vers van de pers. Is een remix door R. Celiok.

Er zweeft flink wat hippie shit doorheen de muziekscene in Engeland. En ik ben daar niet rouwig om. Pictish Trail is geweldig. Helemaal nieuw kwam uit op 18 augustus. Another Way. De remix is van R. Saliok, oftewel Robin Edwards. Die is uit Wales, die houdt van krautrock, lees ik hier, psychedelica en persische tapijten. Hij rookt er minstens eentje per week.

0: straks dus drie Soissons Neuf plaatjes vanwege dat ik 69 geworden ben. Maar eerst nog even terug naar Leffingen-Leuren. Op 11, 12 en 13 september in Middelkerken, het weekend na dit weekend. Met onder andere Lindworm, een extreme muziekband uit Hasselt. Die draai ik zo meteen na TVOD uit Brooklyn, want die spelen ook op Leffingen-Leuren.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

TVOD en Rerun. Dus ook op het Leffingeleuren Festival 11, 12 en 13 september. Het weekend na dit weekend in Middelkerken. Waar ook zal te zien zijn de geweldige band Lindworm. Een extreme muziekband uit Hasselt, ja. Power, violence, grindcore en noise.

Dit is Lindworm met Rot. Het begint te jeuken aan mijn achteringang. Er piept een klein hoofdje aan de artiesten. U weet wel. Dit is de M-show en dit is Lindworm.

Had u het goed gehoord? Ja, dit was Lindworm. Extreme muziekband, zeggen ze dan. Ja, dat klopt helemaal. Uit Hasselt. Op 11 september om 9 uur in Leffingen bij Middelkerken. Als een bomaanslag zal dat daar aankomen. Over Hasselt gesproken, datzelfde weekend wordt er gevierd in Hasselt. Café Café, het legendarische live podium voor zoveel bands en al zoveel jaren, bestaat 30 jaar. Café Café viert dat op 10, 11 en 12 september, ook allen daarheen.

nooit van gehoord. Dus we staan toch al een hele tijd door deze band, Dat Bligu. Want het betekent eigenlijk delivery in het Wales. Het is een deel van het Verenigd Koninkrijk. En een nieuw album kwam uit. En ik ga proberen het uit te spreken. Tiet Wallader, ap ap. Waarschijnlijk een appje om je tijd juist te zetten. En daaruit hoorde u Kliegau oefenen. Ja, blijven oefenen. Dus ja. Maar nu tijd voor de allereerste keer. Drie keer Soixante-Neuf.

0: Ja, vanaf nu elke week 3 sexy plaatjes tot ik er 69 heb. Dat moet zo eind juni zijn dan van volgend jaar en dan word ik 70. Oh mijn god. Een heel jaar lang ga ik profiteren van mijn année-erotiek met geile groefjes en natte gleufjes. Ja, slabber, slabber, yummy, yummy, can't get enough of soit sans neuf. Ik begin met de eerste, dat is natuurlijk de klassieker uit 1969, Soixante Neuf, Année Erotique, van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Kwam uit als een single en het staat ook op dat album Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Ik denk dat het allereerste album is dat Jane Birkin uitbracht. En daarop staat natuurlijk ook Je t'aime en non plus, maar dat gaan we niet draaien. Maar deze wel, de klassieker, Soixante Neuf, Année Erotique.
1: De M-show. De M-show.

schitterende producties waren dat toch die Gijs Boer deed. Hij nam dat altijd op in Engeland, want daar vond hij de studio's beter. Uit 1969 van het album Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Soixante Neuf, année érotique. En dat is mijn jaar. Het heel jaar lang ben ik 69. Dus ik zoek allerlei soft pornografische en soft erotische muziekjes. Zoals deze Vibrafinger van de band Mood Mosaic. Een soort van cultmuziek die bij een oude pornofilm zou passen. Vibrafinger. Ik ga eens kijken of erin is. Een stuk of vier zelfs.

0: Je ziet er de vage, blote lichamen van allerlei figuren in gedachten bij. De Mood Mosaic Vibrafinger uit 1970 van het LP Aerotech. Op die Aerotech-plaat staat ook nog het nummer Erotica, Histoire d'eau en Je t'aime non plus in een andere versie met orgeltjes en zo. Ja. Elke week dus nu drie Soixante Neuf plaatjes. En de Soixante Neuf plaat van deze week is de laatste plaat van deze M-show. En dit is iets uit ook 1970, uit de LP Funhouse.
1: Funhouse, dat zeg ik me eens, ja.
0: Inderdaad, de Stooges, het nummer Dirt.
2: De M-show.
0: Dit is zo vuil. I'm dirt. Ik ben zo vuil, voel je het? Als je me aanraakt, als je me snijdt. Het is een vuur. Het brandt, ik ben vuil.

0: is een vettig plaatje, ja, voel je het? Als je me aanraakt, het is een vuur dat brandt van binnen binnenin, want de maat is vol en mijn kop is toe. Elke week dus 3 Swazan Neuf plaatjes omdat ik 69 ben geworden. Je heeft dus gehoord Swazan Neuf van Erotiek van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Vibrafinger van het LP'tje Erotiek van de Mood Mosaic. En Dirt van de Stooges uit 1970. Werd ooit gecoverd door Depeche Mode trouwens in 2001. Volgende week weer 3 sexy Swazan Neuf plaatjes. Omdat ik kan maar niet genoeg krijgen van Swazan Neuf. Tot volgende week met nog heel veel nieuwe muziek. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week.
1: De M-Show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. In Lodelijnsaar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau IFOX. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen De Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
4: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwissel, maanden noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
3: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters. Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
3: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
2: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy.
0: Music.
1: That matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek, onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden. Music matters.